0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op de zondagmorgen van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door dominee Van der Griens uit Leek. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smit. Ons eerste lied voor deze morgen is Psalm 138 en het is een samenzanglied.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor diegene die het moeilijk heeft. U krijgt het bemoedigingslied Vaste Rots van Mijn Behoud en het is samenzang.

Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, is bereid. Dat mag een hele geruststelling zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Voor mensen die het moeilijk hebben, schreef de broer van de Heer Jezus een brief. Jacobus 1, vers 1 tot en met 12 lezen we daarover. Ik lees voor deze overdenking het tweede en het twaalfde vers. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. En het twaalfde vers. Zalig is de man en de vrouw die in verzoeking volhardt, want wanneer hij of zij de proef heeft doorstaan, zal hij of zij de kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Lieve luisteraar, wat een onuitsprekelijke rijkdom ligt er besloten in het oude, vertrouwde evangelie van Gods genade. Dat wonderlijke geschenk van zijn Zoon Jezus Christus is het vaste fundament waarop ons leven rust. We kunnen de hemel immers niet verdienen door onze eigen werken. Het is louter genade dat we door het offer van Gods Zoon de verzoening met God mogen ontvangen. En uit dat levende geloof ontspringt de vernieuwing van ons hart door de Heilige Geest. De Geest die ons leert de Heer lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Daar hebben wij de Geest bij nodig, want zonder de Geest kunnen wij dat niet. Toch weten we allemaal, zeker wanneer de jaren toenemen en doorgewinterde gelovigen de sporen van het dagelijks leven dragen, dat deze aardse reis niet altijd eenvoudig is, hoe groot je geloof ook mag zijn. Soms draag je een stil verdriet met je mee, of maak je je zorgen over mensen die je lief hebt, je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen, of je partner, je man, je vrouw, je vriend, je vriendin. We dragen ons kruis en worden geconfronteerd met moeite, lichamelijk verval, met eenzaamheid en met innerlijke strijd, dat ook. Juist in die kwetsbare momenten klinkt het opmerkelijke woord uit de Jacobusbrief aan mensen die het moeilijk hebben. Hij zegt: acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. Hoe kunnen we in de vreugde leven als het leven pijn doet? Jezus vraagt ons niet om te juichen om het lijden zelf. Lijden is hard en pijnlijk. En God ziet uw tranen. Maar Jacobus laat ons zien dat de Heer de beproefdheid van het geloof gebruikt om volharding uit te werken. Alsof God ons test. En dan test God ons niet om ons te laten struikelen of om ons af te wijzen, maar om ons geloof te louteren, om het zuiverder te maken, om het sterker te maken en nog meer in hem te verankeren. De beproefdheid pelt onze eigen waan en schijnzekerheden af en leert ons volledig te leunen op de vaste rots van ons behoud, de Heer Jezus. Als u het vandaag allemaal op eigen kracht probeert vol te houden, dan raakt u ongetwijfeld uitgeput. Maar wie in vol vertrouwen op de Heer wacht, wie ook hem verwacht, die ontvangt vernieuwende kracht. De profeet Jesaja zegt, die leert zweven en leven als op adelaarsvleugels. Laat de beproevingen van het leven, lieve luisteraar, u daarom niet afschrikken of verbitteren, hoe zwaar de weg ook kan voelen. Ontvang ze onder begeleiding van de Heer als iets dat hij ten goede kan keren. Zo zegt de apostel Paulus dat ook. Alles mag medewerken ten goede.

voelen, weet dan dat u niet alleen bent. Ik bedoel niet dat u dan weet dat u niet de enige bent, maar ik bedoel dat de Heer dan bij je is. Volhard in de liefde, overwin het kwade door het goede en houd het oog onvoorwaardelijk gericht op de belofte. Want zalig is de mens die in de beproeving volhardt. Zalig. Het oude woord betekent echt gelukkig. Echt gelukkig ben je als je beproefd wordt, als je geloof beproefd wordt en als je geloof de proef heeft doorstaan. Jacobus schrijft dan, dan zul je de kroon des levens ontvangen, die God heeft beloofd aan wie hem liefhebben. In eigen kracht volbrengen we dit niet, dat zei ik net. Maar dat hoeft gelukkig ook niet. In alle moeite mogen we en moeten we rusten in Jezus. Hij heeft het volbracht. Kijk maar naar hem. Kijk maar naar omhoog en kijk naar het kruis. En denk aan wat hij uit liefde voor u heeft doorstaan. Omdat God u en mij zo zielsveel heeft liefgehad, gaf hij ons zijn Zoon. En omdat de Zoon van zijn liefde ons heeft liefgehad, gaf hij zijn leven. En om te zorgen dat u dat nooit meer vergeet, zegt hij ook vandaag, heel duidelijk en ook heel persoonlijk tegen u. Ik ben bij je. Alle dagen. Vandaag en morgen. Tot aan de voltooiing van de wereld. Amen. Halleluja.

aansluitende overdenking hoorde u het lied Ik zie een poort wijd openstaan. We gaan verder met het lied Ere zij aan God de Vader. En het is samenzang.

Hemelse Vader, wij brengen u de Heer. Dit wordt gezongen door het Zeeuwse projectkoor plus samenzang.

Dit was Smeltkroes, met een overdenking door dominee van der Grien uit Leek. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende zondag. Om 10 uur na deze uitzending kunt u nog luisteren naar een kerkdienst uit de regio. We hopen dat u volgende week zondagmorgen weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. We besluiten onze programma met het lied Heilige Geest van God en er wordt gezongen door gezamenlijke koren plus samenzang.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars en hartelijk welkom bij RTV Groningen 1. Ook vandaag hebben we tot aan de klok van 12 uur weer 3 programma-onderdelen voor u. Van 11 tot 12 uur kunt u luisteren naar Winter Melange, een licht klassiek muziekprogramma samengesteld door Henk van der Meer en Jannie de Vries en gepresenteerd door Jannie de Vries. Vanaf 10 uur zenden we een kerkdienst uit van zondag 4 oktober vanuit de hervormde gemeente van Bourtange. En deze dienst is opgenomen door het kerkenteam. Voorganger is dominee Lavoy. De schriftlezing is uit Deuteronomium 33, de versen 1 tot en met 5 en vers 26. En het thema is Houd de lofzang gaande. Maar u kunt nu eerst luisteren naar De Zondag Begint, een programma met geestelijke liederen in aanloop naar de kerkdienst. U luistert vandaag naar psalmen, gezangen en diverse geestelijke liederen van diverse cd's. De techniek wordt vandaag verzorgd door Jan Begeman. Samenstelling en presentatie wordt verzorgd door Ali Drost. Van de cd Hoe groot zijt gij, luisteren we naar een bewerking van psalm 84, gezongen door Christelijk Groot Gemengd Koor Muntendam Stadskanaal en Gospel for You, met medewerking van Gerwin van der Plaats. Daarna luisteren we naar psalm 100 van de cd Ga mij niet voorbij, gezongen door koorgroep Walcheren onder leiding van Tobias Walhout. En als laatste hoort u een bewerking van psalm 23 van de cd Van U wil ik zingen, gezongen door het Urkermannenkoor Halleluja onder leiding van Bert Mol.

Van de CD Zingt voor de Heer gaan we luisteren naar gezang 281. Jezus zal heersen waar de zon, gezongen door gezamenlijke koren onder leiding van Johan Bredewoud. Als tweede luisteren we naar gezang 473. Neem mijn leven, laat het Heer, gezongen door christelijk gemengd koor Deo Cantemus onder leiding van Arie Pronk. En we sluiten af met gezang 390. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Van de CD Gouden Koorklanken, gezongen door diverse mannenkoren onder leiding van Freddy Veldkamp.

Liederen uit Johannes de Heer. Daarboven juicht een grote schaar, gezongen door kinderkoor Grigeza Veenendaal onder leiding van Arnold Kuik. Daarna luisteren we naar Rots waarop wij bouwen, gezongen door christelijk mannenkoor Stadskanaal onder leiding van Johan W. Potts. En als laatste luisteren we naar Gouden Harpen Ruizen, gezongen door hervormd kerkkoor Kampen onder leiding van Jaap Neuteboom. En medewerking van een meisjes- en kinderkoor.

In het laatste blokje kunt u van de cd Van ganser harte loof ik hem luisteren naar Er is hoop, gezongen door jongerenkoor Deum Fidentis onder leiding van André van Vliet. Daarna luisteren we naar Water en Vuur van de cd Simmi Jadeg, gezongen door gospelkoor Appingedam met medewerking van André Power op piano. En we sluiten af met 10.000 redenen van de cd Homecoming, gezongen door diverse artiesten.

Dit was het dan weer voor vandaag. De Zondag Begint. Een programma met geestelijke liederen in aanloop naar de kerkdienst. Die kerkdienst kunt u vanaf 10 uur beluisteren op RTV Groningen 1. Het is een kerkdienst vanuit de hervormde gemeente van Bourtange. Voorganger is dominee Lavoy. De schriftlezing is uit Deuteronomium 33, de versen 1 tot en met 5 en vers 26. En het thema is Houd de lofzang gaande.

Laten we elkaar in ons stil gebed aan de Heere onze God opdragen. En wij belijden dat wij onze hulp verwachten van de naam van de Heere. Die naam die luidt: ik zal er zijn. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, getrouw is door alle generaties heen en nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we de psalm die een loflied is op de schepping. Het is vandaag ook Dierendag. Franciscus die sprak, die preekte tot de vogels en zij staakten hun gekwetter om naar hem te luisteren. En tegelijk is Psalm 19 ook een lofzang op Gods wet. Kostbaarder dan goud en zoeter dan honing.

één jaar na de oprichting van de staat Israël. In 1949 heeft de Nederlandse hervormde kerk, zoals dat toen nog heette, de Israëlzondag ingesteld. Op de eerste zondag van oktober. Want in deze periode sluiten de Joden hun najaarsfeesten af. En dan moet u denken aan de Nieuwjaarsdag, die in september volgens hun rekening wordt gevierd. Grote Verzoendag 10 dagen later. En 5 dagen later, op volle maan, begint dan het Loofhuttenfeest. Dat duurt dan 8 dagen. Dat wordt afgesloten met het feest dat vandaag wereldwijd door het Joodse volk gevierd wordt. En dat heet Simchat Torah, de vreugde van de wet. En toen hier de synagoge in Bourtange nog in gebruik was, kon je de Joodse gemeenschap op die dag zien dansen in de synagoge om de verhoging in het midden met een grote Torahrol. Die is ongeveer manshoog, zou je kunnen zeggen. En daar dansten ze stuk voor stuk mee, als het ware met hun geliefde, om daarmee tot uitdrukking te brengen dat ze verheugd zijn, blij zijn, dat God hen op Sinai, op de berg Sinai, de wet heeft gegeven. Feest van de vreugde der wet. En het is aan ons de vraag of ook ons de wet van God, het woord van God, het getuigenis van God, het onderwijs van God, de weg ten leven, of dat ook ons een vreugde is. Want wie is God? Hij is de God, zegt Exodus 20, die zijn volk heeft bevrijd uit de gevangenis, uit de ijzeroven, uit het slavenhuis van Egypte, waar ze niet recht op konden staan en gaan, waar de kindertjes, de jongetjes in de Nijl geworpen werden om op die manier het Joodse volk uit te roeien. Uit dat land, uit het land van angst en duisternis, heeft God ze bevrijd en heeft hij hen de woorden ten leven gegeven, opdat ze dicht bij hun bevrijder zouden blijven. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En tegelijkertijd staat er: maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Ook dat telt door in de geslachten. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. 1 dag rust. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze 10 woorden, levenswoorden, samen. En je kunt het op de vingers van je handen natellen. Heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We hebben de woorden van God gehoord. We mogen daarop antwoorden, ook in de weg van het gebed. Laten we samen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u ons weer genodigd hebt aan het begin van een nieuwe week om voor eerst die week te beginnen door naar u te luisteren. Uw stem, die spreekt in en door uw woorden. En die is persoonlijk. En die richt zich ook tot ons persoonlijk. Dank u wel dat u zo met ons wilt omgaan. Dat u ons de weg ten leven wijst in uw woord. En dat ons levenspad een helsweg wordt als we ons laten gezeggen. En Heere, daarmee is direct ook iets anders gezegd. Want dat is nogal wat voor ons mensen. Ons te laten gezeggen. Dat doen we niet zo makkelijk. Wij weten het zo makkelijk zelf beter. En als een ander ons verbetert, dan valt ons dat al lastig soms. En ons de route laten zeggen, ons de route laten corrigeren. Heere, dat gaat er niet zo makkelijk in. Want wij zijn eigenwijze mensen. Eigenzinnige mensen. Wij gaan zo gemakkelijk onze eigen wegen. We wandelen onze eigen paden, platgetreden vaak ook. Maar u roept ons naar u te luisteren. En Heere, daar hebben we dan ook uw Heilige Geest voor nodig, die ons ontvankelijk maakt voor uw woord. Schenkt die ook vanmorgen. Opdat u aan het woord komt in ons leven. En wij ons zetten aan uw voeten. Spreek, Heere, want uw gemeente hoort. Dank dat u telkens weer uw roepstem laat uitgaan. Ons wil verzamelen. Ook hier in de kerk van Portarre. Dat u genadig en barmhartig bent en lang de moed er met ons inhoudt. Dat we dat mogen beseffen, Heer. Dat u zo onze God bent. En dat we uiteindelijk ook uw genade, barmhartigheid en langmoedigheid
hebben gezien in de Heer Jezus Christus, die om ons uw genade te tonen de weg naar het kruis gegaan is. Doe ons zo beseffen dat we duur betaald en gekocht zijn. En zegen in zijn naam ook deze dienst uit genade. Amen. Ik lees u voor. Deuteronomium 33, 1 tot en met 5 en 26 tot en met 29. En daar lezen we Gods woord al dus. Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft voor zijn dood. Hij zei: de Heere is van Sinaï gekomen. Als de zon kwam die uit Seir op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran. Hij kwam met tienduizenden heiligen. En aan zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. Ja, hij heeft de volken lief. Al zijn heiligen zijn in uw hand. Ze zitten aan uw voeten en vangen iets op van uw woorden. Mozes gebood ons de wet, het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. Hij was koning in Jeshurun. Jeshurun, dat is een koosnaam voor Israël. Zoals wij koosnaampjes hebben voor elkaar en voor onze kinderen. Zo is Jeshurun het koosnaam, de koosnaam van God voor zijn volk. Hij was koning in Jeshurun. Toen de hoofden van het volk zich verzamelden samen met de stammen van Israël. En dan staat er in 26: niemand is er als God, Jeshurun. Hij rijdt op de hemel om u te helpen. En in zijn majesteit op de wolken. De eeuwige God is voor u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit en zegt: vaag hem weg. Israël zal veilig wonen en alleen. Het oog van Jacob zal gericht zijn op een land van koren en nieuwe wijn. Ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. Welzalig bent u, Israël. Wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Hij is uw majesteitelijke zwaard. Daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen. En u zult hun hoogten betreden. Tot zover. Zalig de mens die het woord van God hoort, dat bewaart in zijn of haar hart en daarmee en daaruit ook leven. Halleluja. Ter inleiding of ter verkondiging zingen we gezang 464.

Gemeente van de Heer Jezus Christus, als het nou vandaag uw laatste dag zou zijn, uw laatste levensdag, wat zou u dan als uw laatste woorden aan uw man, vrouw, kinderen, vrienden, gemeenteleden, broeders en zusters willen zeggen? Wat zou u ze willen meegeven? Denk daar eens over na de komende dagen. En schrijft u het eens op voor uzelf. Wat zou ik nou tot een ander als laatste nog willen zeggen? Ik vraag het omdat deze week iemand mij vertelde over de laatste woorden van haar onlangs overleden echtgenoot. En hij had haar op zijn sterfbed gezegd: houd de lofzang gaande. En ze vertelde dat onder tranen. Maar die tranen waren niet alleen tranen van verdriet. Die tranen waren ook tranen van vreugde, omdat het haar ook zo bemoedigde nu. Daar zat iets van een belofte in voor de toekomst, voor haar. Blijf op God vertrouwen. Blijf je in Hem verheugen. Ondanks alles. Ook door je verdriet heen. Laat het diep in je hart zingen. Al huil je misschien omdat je me mist. Dat waren zijn laatste woorden. Houd de lofzang gaande. Wij richten ons vanmorgen op de laatste woorden van Mozes. Mozes geeft de zegen aan zijn volk. Hij heeft ze uit Egypte mogen leiden. Hij heeft ze door de woestijn geleid. Nu zijn ze aan de ingang van het beloofde land gekomen, maar zijn tijd zit er nu op. Hij mag er niet in. Zij zullen verder gaan. En dan is het laatste wat hij doet eigenlijk precies hetzelfde als wat Jacob doet voor zijn 12 zonen in Genesis. Hij geeft hen de zegen. En de zegen, zou je kunnen zeggen, dat is de belofte van God voor de toekomst. De zegen, zoals wij die ook aan het einde van de dienst ontvangen, dat is ook zo'n belofte. Hè? Wat er ook gebeurt deze week in uw en in mijn leven, onder zijn zegen staat je leven. En die zegen is zelfs opgewassen tegen de dood. Onder zijn zegen is er leven dwars door de dood heen. Mozes geeft de zegen, staat er zo nadrukkelijk, hè, voor zijn dood. En dat hij weet dat de zegen tegen de dood is opgewassen. De man Gods. Hij spreekt hier heel nadrukkelijk namens God, als Gods vertegenwoordiger. En op die God wijst hij ook, als hij straks stuk voor stuk de stammen gaat zegenen. Op die God wijst hij in de allereerste plaats en zegt: die kwam op Sinaï. Die ging als een zon op vanuit het gebergte van Seir, die verscheen ook blinkend op de Paranbergen.
En even terzijde, persoonlijk, heel lang geleden alweer, in 1976, aan het begin van mijn studie theologie, ging ik de maanden daaraan voorafgaand naar Israël om dat land met eigen ogen in al zijn concreetheid te zien en daar een paar maanden op een kibbutz te werken. Aan het einde van die werkperiode ben ik het land diagonaal doorgetrokken van het noordwesten tot het zuidoosten, helemaal tot aan het zuiden van het Schiereiland Sinaï. Dat was toen nog in het bezit van Israël. Sinaï hebben ze teruggegeven aan Egypte. Maar toen kon je dus nog door reizen tot Sharm el-Sheikh. Is nu een Egyptisch oord aan de Rode Zee, vakantieoord. En een van de dingen die ik me nog heel goed herinner, het staat als het ware nog op mijn netvlies, is dat ik op een nacht om 3:30 met een aantal mensen mijn bed uitging, een slangenpaardje opliep naar de berg Masada om daar om 6:00 de zonsopgang te zien van achter de bergen van Seir. Jaren later heb ik het ook op de Sinaï gedaan. Ook heel vroeg met een hele groep mensen om 6:00 vanaf de Sinaï de zon te zien opkomen. Nou, dat was geen bleek herfstzonnetje hoor. Dat kan ik wel vertellen. Die zon kwam brandend uit zijn bruidsvertrek. Zoals we zojuist in Psalm 19 hebben gezongen. Overweldigend mooi. En wat me ook zo trof op de Sinaï was dat ik dat beleefde, niet alleen met de gemeente die ik toen leidde, maar met ontzettend veel mensen uit alle mogelijke volken, Chinezen, Japanners, Zuid-Amerikanen, Noord-Amerikanen, Oost-Europeanen, Noren, Spanjaarden, en die waren allemaal, alle volken waren op de Sinaï aanwezig. Er werden ook diensten gehouden nadat we met elkaar, als het ware met de hele wereld, de zonsopgang op die berg waar God de wet gegeven had, hadden gezien. Indrukwekkend. God heeft daar aan Israël vanuit zijn rechterhand die vurige wet geschonken. Woordenvol Heilige Geest, zouden kunnen zeggen. Woorden die hem bekend maakten als hun bevrijder en die hen aanspoorden dicht bij hun bevrijder te blijven leven als ze straks in het beloofde land zouden gaan wonen. En je zou kunnen zeggen dat met dat hij hier God schildert als een zon die iedere keer boven die bergen oprijst, blinkend, zou kunnen zeggen dat ze onderweg elke dag als de zon opging, als het ware aan die woorden herinnerd werden. Ik ben er, met mijn woord voor jou. Denk daar eens aan, als je nou morgenochtend wakker wordt en je doet de gordijnen open, dan is het eerste wat je ziet dat licht wordt. Morgenschemering misschien nog, dat hangt er een beetje vanaf hoe laat je opstaat. Maar hoe dan ook het licht komt, dat weet je. En denk dan eens, hij laat het licht ook voor mij weer opgaan. God is iedere dag nieuw.
hoe donker ik de vorige avond misschien ook naar bed ben gegaan. Hoe donker de dag misschien ook geëindigd is. Moeilijke vergaderingen, ruzies, zorgen of wat dan ook. Licht gaat op. God begint opnieuw met mij. Hij geeft me nieuwe kansen voor deze dag. Om dingen te corrigeren of wat dan ook. Ik heb je verlost. Ik heb je bevrijd. Wandel in die vrijheid aan de hand van mijn heilrijk woord. Zo gaat de zon iedere dag voor ons op. Genadig. Ja, gemeente, ik lees dit gedeelte vandaag met u op de Israëlzondag. Omdat God in lichtglans is opgegaan in de eerste plaats voor zijn volk, voor zijn uitverkorenen, voor zijn oogappel, maar ook voor de volkeren. Dat is dat verrassende van dat derde vers. Ja, hij heeft alle volkeren lief. Ook het Nederlandse volk. Ook het Bourtangervolk. En het Vlachtweddervolk. God is met Israël begonnen, maar in Israël zijn ook alle volken begrepen. In hun kielzog, over hun schouders, heeft hij ook u en mij in het oog en vooral in zijn hart. Hij heeft de volkeren lief. Al degenen die uit de volkeren hem hebben leren kennen, zijn in zijn hand. Zij zitten aan zijn voeten, staat er, en vangen iets op van zijn woorden. Van uw woorden, zegt Mozes, de volken vangen iets op van uw woorden. Vangt u er iets van op vandaag? Je mag het ook vertalen met zij dragen uw woorden. Ze houden die hoog. Bijzonder dat we genoemd worden in de Torah die aan Israël gegeven is. Weet u, er staat hier een synagoge. En die synagoge stond hier eerder dan deze kerk. Deze kerk is in 1869 hier gebouwd. De synagoge stond er in 1842. Maar breder kan je nog zeggen dat de synagogen in de wereld er al lang stonden voordat er ook maar ergens een kerk stond. Want synagogen zijn gebouwd nadat het volk uit het land Israël verdreven is in 70 na Christus. Toen is de tempel verwoest en als een herinnering aan die tempel zijn er synagogen gebouwd. Maar die synagogen zijn gebouwd in heel de wereld, ook in Bourtange, opdat daar ook eens kerken zouden zijn. Geloofsgemeenschappen uit de volkeren die de God van Israël in de synagoge aanbeden zouden kennen en zouden lief krijgen. Opdat ook de volkeren de lofzang gaande zouden houden. Hen is de wet geboden, zegt Mozes. Het is hun erfelijk bezit. Zo heeft God het bepaald. Maar wij mogen erin delen met de stammen van Israël. Maar het is toch eigenlijk merkwaardig, hè? Dat we een Joods boek lezen. In heel de wereld, met al onze broeders en zusters in de wereld, lezen we een Joods boek. Oud en Nieuw Testament. Allemaal Joodse auteurs. Omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob ook ons lief heeft.
En dat weten we doordat ons het evangelie verkondigd is. Door de Messias van Israël. De Heer Jezus. Israël is ons tot leermeester aangesteld. We zetten ons aan hun voeten en luisteren om iets van de woorden die zij gekregen hebben op te vangen. En dan moet u denken aan die Canaanese vrouw in het Nieuwe Testament. Hè, die zei, toen de Heer Jezus zei, ik ben gezonden tot de verloren stammen van Israël. Toen zei, maar wij, Canaanese, heidense vrouw, maar wij vangen ook iets van dat brood wat u aan Israël geeft op in de kruimeltjes die onder de tafel vallen. En toen heeft de Heer Jezus haar geloof geprezen, hè, en gezegd, uw dochter, want zo kwam ze naar hem toe die ziek was, uw dochter is van nu af aan genezen. Omdat ze zo gezegd had eigenlijk wat hier staat, dat zij de kruimpjes van het brood van Israël als een hondje verlangde op te eten. Wij zijn betrokken. Tegelijkertijd, en dat moeten we op de Israëlzondag ook tegen elkaar zeggen, die bescheidenheid van die Canaanese vrouw, die hebben we niet zo lang volgehouden. De bescheidenheid van de kerken uit de volkeren tegenover Israël.

dat de christelijke kerk, dat het christelijke Europa ook een holocaust heeft gehad. Een volkerenmoord, een industriële volkerenmoord op het Joodse volk heeft toegelaten. En niet alleen dat, maar ook mede heeft helpen veroorzaken. Dan zegt u, dat hebben de nazi's toch gedaan? Jawel, maar die nazi's putten ook uit uitspraken die Luther gedaan heeft. En die andere christenen in de kerkgeschiedenis hebben geuit jegens het Joodse volk. Verbrand een synagoge, heeft Luther gezegd. En dat hebben de nazi's overgenomen. Dus dat moeten we tot onze beschaming zeggen. We hebben ons als gelovigen uit de volkeren hoogmoedig opgesteld tegenover het Joodse volk. En daar hebben ze een ontzaglijk nooit te bevatten hoge prijs voor betaald. En die 46 namen herinneren eraan. Terwijl we vergeten waren dat we dat zij als eerste geroepen zijn. En dat God als het ware Israël bij de volken heeft gebracht en de volkeren bij Israël zijn gebracht en dat ze bij elkaar horen. Dat er een wederzijdse verbondenheid is. En dat er van onze kant, en dat zegt gelukkig ook onze kerkorde, een onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk is. Want ze zijn ons voorgegaan. Ze zijn onze leermeester. We hebben dit boek van hen ontvangen. Het boek van uw redding. Dank je wel, Israël. Opvallend dat aan het slot van die vijf boeken van Mozes de volken zo nadrukkelijk worden genoemd. Dat rijmt ook op het begin, wat ook gelezen wordt op de vreugde der wet, de schepping waarin God de mens schiep. Hij schiep niet de Jood, hij schiep de mens. Dus God heeft aan het eind de volkeren op het oog in Israël. En heeft aan het begin ook allen op het oog om daar dan straks Israël uit te lichten. Dus het einde rijmt op het begin en het begin rijmt op het einde. Het gaat om heel de wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En wie is die God dan van Israël? Dat staat aan het slot van wat we gelezen hebben. Wie is die God? Onvergelijkbaar. Wie is een God gelijk, o Jeshurun? Roept Mozes uit. Onvergelijkbaar. Hij is de unieke. Hij rijdt op de hemel om u te helpen. En hij hult zijn majesteit in de wolken. Nou, wij wonen hier op het prachtige Groninger land. Nergens is de hemel wijdser in ons land dan in Groningen. Daarom ben ik hier ook komen wonen, 3,5 jaar geleden. En als we daar nou kijken, dan rijdt hij door de hemel om ons te helpen. En hij hult zich in de wolken, in zijn hoogheid, in zijn majesteit. Als je nou weer eens naar die wijdse hemel kijkt, als je vanmiddag gaat wandelen, bedenk dat dan, dat hij daar is om je te helpen. En tegelijkertijd, tweede, hij is niet alleen boven je, hij is ook naast je, want staat in God is

Een eeuwige woning. Hij is een woning voor de zijnen. Je mag bij hem schuilen. Je vindt onderdak bij hem. Hij is boven je om te helpen. Hij is naast je om een schuilplaats voor je te zijn. Je mag je in hem geborgen weten. En ten derde staat er ook nog onder u zijn eeuwige armen. Hij is boven je, hij is naast je en hij is onder je. En hij draagt je als op adelaars vleugelen. Zo is God. Zo is de God van Israël voor zijn volk en voor de volkeren. Zo hebben we hem ook leren kennen in zijn Messias, in de Heer Jezus Christus. Die kwam van boven naar de aarde. Die is aan ons gelijk geworden. En uiteindelijk is die aan het kruis vernederd tot in de dood om ons aan het kruis te dragen. En bij God te brengen. Hij heeft onze val opgevangen. Boven ons, naar ons toegekomen, naast ons gegaan, gewandeld op de aarde en uiteindelijk onder ons terechtgekomen, de laagste plaats ingenomen om ons op te vangen, terecht te brengen, opdat we eens voor God verzoend kunnen staan. Dat is God. Zo heeft hij zich ten diepste geopenbaard. En dan eindigt het stuk dat daar geen vijand tussen kan komen. Wie deze God kent, wie deze God lief heeft, daar kan geen vijand een spel tussen inbrengen. Geen duivel, geen zonde, geen kwaad kan die band teniet doen. En weet u, daarom zal Israël leven, al keren de volkeren zich tegen haar. En dat doen ze. En dat deden ze. En dat hebben ze altijd gedaan. Antisemitisme is de langste haat in de wereldgeschiedenis. Die keert zich altijd weer tegen Israël, tegen het Joodse volk. Of ze hebben Jezus gekruisigd, of ze hebben het verkeerde ras, of ze wonen in de staat Israël. De volkeren keren zich altijd tegen Israël. Maar God is hun hulp. Daarom zou Israël leven. Al die vijanden die vergaan, die verdwijnen. Al die wereldrijken, of het nou Egypte of Babylonië is, of het duizendjarig rijk van Adolf Hitler, het verdwijnt allemaal, zij blijven. Omdat hij hun woning is. Omdat onder hen eeuwige armen zijn. En dat mag u in Christus ook tegen uzelf zeggen. Dan is er dageraad, toekomst. Ook voor u. Door het lijden heen. Door de dood heen. U mag erin delen. En u mag deze Messias in uw leven ook laten zien. Hij is uw hoop. Hij is degene in wie u gelooft, op wie u vertrouwt. En hij is degene die u in liefde draagt, waardoor u ook in liefde probeert met uw naaste om te gaan, hem te vergeven, zich met hem te verzoenen, zelfs uw vijanden lief te hebben en te bidden voor degene die u vervloeken.
Laat die Messias zien. God heeft u met hem gezegend. Mozes heeft het u gezegd. Wat een zegen. Wat een zegen. Houd dan de lofzang gaande. Alle dagen. Totdat hij komt. Om Israël en de volkeren in de heilige stad, in het nieuwe Jeruzalem, omwille van zijn eer bijeen te brengen. Amen. We gaan met elkaar danken en voor je beden doen, dat als we de hemel aanschouwen, dat u daar als het ware bent om ons vanuit de hemel te helpen. Zoals de Heer Jezus aan uw rechterzijde gezeten voor zijn gemeente pleit nu in de hemel. Maar dat u ons ook tot een toevlucht bent, een herberg, een woning. Zoals de Heer Jezus onder ons gewoond, getabernakeld heeft. En dat we ons uiteindelijk ook door u gedragen mogen weten. Want hoe vaak vallen we niet? En u richt ons weer op. En we danken dat we in die armen ook de kruisarmen van de Heer Jezus mogen zien. Heere, zo wilt u onze God zijn. Genadig, barmhartig en langmoedig. Doe ons daaruit leven. Met vreugde. Met vaste hoop, vurige liefde. Ga zo met ons mee. De nieuwe week weer in. En wees met uw kerk in deze wereld. Met pastor Dachi en zijn gemeente er in Indonesië. Die niet naar een kerk kunnen zoals wij. Sterken. En de zijne. En mooi dat ze zingen op u. Mijn heiland, blijf ik hopen. Ons tot een bemoediging. Wij bidden u, Heere, voor het Joodse volk, levend in de staat Israël, levend daarbuiten in de landen van deze wereld, ook in ons land, bedreigd. Uiterst voorzichtig om met een keppeltje op door de straten te lopen. En het soms ook niet meer doen. En de mesoezas van hun deuren weghalen. Omdat er voortdurend die dreiging is van aanslagen, van laster. Zoals dat deze week ook weer in dat vliegtuig bijna is gebeurd. Dat het zou neerstorten. En vele slachtoffers zou maken. Wees uw volk een vurige muur rondom. Ook op deze feestdag. Want we herinneren ons dat 3 jaar geleden op diezelfde Simchat Torah, 7 oktober 2023, die verschrikkelijke aanslag, die terroristische actie, die pogrom plaatsvond. En Heere God, we verbazen ons erover dat dat zomaar ook werd toegejuicht. En dat op 8 oktober
Israël de schuld al kreeg. De daders slachtoffer werden. En de slachtoffers daders. Ontferm u. Ontferm u over haar regering. Over de bevolking die deze maand ook naar de stembus gaat. Leidt hen. Heeft goede leiders. Laat het ook mogen wezen dat er altijd ook een uitgestoken hand blijft om te onderhandelen. We dragen ze nu op. We bidden ook voor onze opperrabijn hier in Nederland, als die 9 december ook weer naar Bourtarre komt, om de Chanukka-kandelaar aan te steken. Dat we er omheen mogen staan. En dat dat allemaal ook in goede orde in ons land geschieden mag. We danken u voor uw woord. We danken dat we het ontvangen hebben. Doe ons er veel uit lezen. Opdat het onze ziel verkwikken mag. Opdat het ons leven richting mag geven. Opdat het ook toekomstige generaties oriëntatie mag geven. Want we bidden voor onze opgroeiende jeugd, onze jonge mensen. Zoveel zijn zoekende, tastende, dwalende. Er is zoveel onrust, onzekerheid, angst. Heren, breng ze bij u. En laten wij daarin geen staande weg, maar een wegwijzer mogen zijn naar u, naar de Heer Jezus. We bidden voor onze politici, voor onze regering. We danken u voor onze koning die dat kritische zelfonderzoek naar zijn familie heeft opgedragen en waar nu dit boek of die 5 boeken van verschenen zijn. Dat hij dat uit eigen zak heeft betaald om eerlijk onder ogen te zien wat ook de Oranjes gedaan of beter gezegd nagelaten hebben. Zegen ook hem in de taak die hij heeft samen met zijn vrouw en zijn gezin, ook de kroonprinses, hoed en bewaar ze. Gedenk de wereldleiders. Gedenk degene die lijden in Rusland, in Oekraïne. Geef wijsheid aan diplomaten. Zegen de paus, die er ook alles aan doet om mensen tot elkaar te brengen. We leggen de nood van deze wereld in uw hand. Maar in het vaste geloof dat alle die het kwade zoeken en het boze begeren te doen, geen dageraad zullen hebben. En dat uw koninkrijk komt. Geprezen zijt gij, hemelse Vader, die deze wereld in uw hand houdt en leiden zal totdat hij komt. Die Jood en Heiden verzoend en verenigd.
Dan zijn we toe aan de laatste woorden. En dat is de zegen. Open uw hart daarvoor en draag Gods zegen mee in uw levensdagen. De Heere zegen u en Hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.

Goedemorgen, luisteraars. U heeft afgestemd op het programma Wiener Melange. Een uurtje licht klassieke muziek. Met Johan Strauss aan het begin en broer Jozef aan het eind van ons programma. Daartussen zit dan nog een stukje ballet, een ouverture, een deel van een operette en een Weenslied. Verder maken we nog een uitstapje naar Rusland en de Verenigde Staten. En er is vandaag ook een bijdrage voor ons componistenalfabet. Johan Junior presenteert zich deze morgen met zijn opus 390. Een wals met als titel Noordzeebeelden. Hij kan daarover meepraten omdat hij tijdens de zomer van 1878 en 1879 doorbracht in een koerhuis op het eiland Föhr, een van de Noord-Friese eilanden. Een tijd bedoeld om uit te rusten, maar een periode waarin hij toch ook nog wel wat gedaan heeft. De wals die voor het eerst viel te beluisteren op 16 november 1879. De wals werd toen voorgesteld tijdens een zondagsconcert dat onder leiding stond van broer Eduard. Het viel zo goed in de smaak dat het gelijk viermaal gespeeld moest worden. En we hopen dat u ook van eenmaal geniet als het werk gespeeld wordt door de Wiener Symfoniker onder leiding van Frans Salmover.

Dat was de wals Noordzeebeelden van Johann Strauss junior, gespeeld door het orkest van de Wiener Symphoniker onder leiding van Frans Salmhover. Vandaag komt als tweede een ouverture aan de beurt en dit keer kunt u luisteren naar de inleiding van de opera Il Matrimonio Segreto, het geheime huwelijk. De maker is Cimarosa met als voornaam Domenico, een geboren Napolitaan en gestorven in Venetië. Hij schreef deze komische opera in 1792 en de muziek wordt hier gespeeld door een verder niet bij name genoemd symfonieorkest.

Van Cimarosa hoorde u de ouverture van zijn komische opera Het Geheime Huwelijk, gespeeld door een symfonieorkest. In het begin van dit programma hoort u ook altijd een stuk balletmuziek. We zijn bezig om het ballet Sylvia van Leo Delibé af te luisteren en we zijn toe aan het tweede en derde stukje van de derde acte. Het eerste noemde hij gewoon scène, het tweede kreeg als titel Baccarol, eigenlijk een gondellied. De muziek wordt gespeeld door de Nieuw Philharmonia Orchestra onder leiding van Richard Bonnich.

U hoorde een gedeelte uit de tweede acte van de operette Zigeunerliebe van Frans Lehár. Voor de muziek zorgt het Keuls Omroeporkest van Frans Marzalek. En ook vandaag gaan we nog even door naar Rusland. We horen een kort symfonisch gedicht van de Rus Anatoly Liadov. En hij gaf het werk de in het Engels vertaalde titel Baba Yaga. De muziek wordt verzorgd door het Krasnojarsk Symfonieorkest onder leiding van Ivan Zviller.

Van Anatoly Liadov hoorde u zijn symfonisch gedicht Baba Yaga. Het werd gespeeld door het Krasnojarsk Symfonieorkest onder leiding van Ivan Sviller. Onze volgende halte ligt weer in Wenen.

Ook vandaag gaan we nog even over de Grote Plas. We laten een werk van Arthur Pryor horen en zijn leven lag tussen de jaren 1870 en 1942. Van oorsprong een trombonespeler en wel zo goed dat men hem de Paganini van de trombone noemde. Hij was onder andere gastdirigent van de band van Sousa. In 1903 begon hij een eigen band. U hoort de fluitist en zijn hond. De solo's van de piccolo komen voor rekening van Jennifer Welch. En zij worden begeleid door de New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp.

U hoorde van Arthur Pryor de compositie The Whistler and His Dog. De muziek werd gespeeld door de New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp en de solo's op de piccolo werden gespeeld door Jennifer Welch. In ons componistenalfabet gaan we verder met de letter S. Na Stravinsky gaat het vandaag om ene Jozef Suk. Een Tsjech die leefde van 1874 tot 1935. Geboren in een dorpje vlak bij Praag. En op zijn 11e ging hij al naar het conservatorium. Hij was behalve violist, componist en docent. In 1892 schreef hij een strijkersserenade die een muzikaal beeld van de natuur in bloei wil laten zien. Hij is nooit zo bekend geworden in het Westen, maar was bijvoorbeeld wel goed bevriend met zijn leraar Dvořák. Hij trouwde later zelfs met diens dochter. U hoort het eerste deel uit die strijkersserenade met als titel Andante con moto, gaande met beweging. De muziek wordt verzorgd door het Zwitser Kammerorchester.

Van Joseph Suk hoorde u het eerste deel uit zijn strijkersserenade. Het werd gespeeld door het Zwitser Kammerorchester. Van Joseph Strauss, want zover is het alweer, vandaag een wals. Het is zijn opus 62 en hij gaf het werk als titel Flattergeister. Wij zouden spreken van Witte Wiem. In Oostenrijk zien ze het dan iets romantischer. Daar zijn het engelachtige figuren die over de bloemenvelden zweven. Hij schreef het werk in 1858 en liet het op 30 augustus van het jaar voor het eerst horen. Op deze melodie zijn zelfs door anderen teksten bedacht

U hoorde tot slot van Jozef Strauss zijn wals Flattergeister. Het werd gespeeld door het Slovaaks Staatsfilharmonisch Orkest Košice onder leiding van Christian Polak. Tot zover dus vandaag weer Wiener Melange. Samenstelling Henk van der Meer en Jannie de Vries. Presentatie Jannie de Vries. Techniek werd verzorgd door Chris Molema. Volgende week zondag hopen we weer present te zijn met een nieuwe aflevering van Wiener Melange op Groningen 1. Fijne zondag!

0: is nu 12 uur. Het is nu 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Terug naar de jaren 60 met Pat Boone en Moody River. Hij is ook alweer 92 jaar, Pat Boone. Dit maakte hij in 1961, Moody River. Luisteraars, goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag tussen 12 en 2 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. En dan komen we leuke pareltjes tegen, zoals die hele leuke van Pat Boone en Moody River. Het is 12 oktober vandaag. Jongen, het is toch ook net of we in de herfst zitten, hè? Ja, het is vandaag de 80ste verjaardag alweer van zanger Daryl Hall. Je zou hem kunnen kennen van het duo Hall & Oates. En ik ga van Hall & Oates dit liedje draaien. Dit is

Ach, uit de jaren 60 dit. Leuk om nog eens een keer weer terug te horen. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch waren dit. En ze zongen over, nou ja, niet over mij, want ik ben geen Don Juan. Maar ze zongen over Don Juan. En daarvoor Daryl Hall en John Oates. Hij is jarig vandaag, Daryl Hall. En we draaiden Out of Touch. Hij is 80 jaar geworden trouwens vandaag. Goedemiddag, het is Groningen 1 op je radio. Je luistert naar het radioprogramma De Gouden Middenweg, waarin ik iedere zondagmiddag tot 2 uur muziek mag draaien uit vervlogen tijden. En ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1981. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Bij de AVRO konden we toen kijken naar de Amerikaanse tv-serie The Dukes of Hazzard. Met Catherine Beck als Daisy Duke en de herkenningsmelodie Good Old Boys van Waylon Jennings. Ja, 1981 was het jaar dat John DeLorean, voormalig directeur van General Motors, zijn eigen roestvrij stalen sportauto met vleugeldeuren introduceerde. Ja, een heel groot succes was het niet, totdat de auto in de film Back to the Future verscheen als tijdmachine. Ja, en toen was het de kassa voor John DeLorean. En als tegenhanger van het succesvolle opvolle toeren kwam Veronica met een nieuw muziekprogramma op tv. Nederland een muziekland. Waar het podium werd gegeven aan bijvoorbeeld Toontje Lager, Doe Maar en Frank Boeien. Ja, en dus niet geen zangeres zonder naam. Of Ompie Koerier bij volle toeren. Nee, Veronica deed het anders. Ja, de muziek van 1981, dat was leuk hoor. En dit is typisch zo'n bandje die muziek heeft gemaakt die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En daarom ga ik hem vandaag draaien. Dit is Love Unlimited. And I'm so glad that I'm a woman. En als je de tekst kent, je mag hem meezingen.

0: zo zie je maar weer. Overal kun je een liedje over maken. Zelfs over mij en Julio Down by the Schoolyard. En Paul Simon deed het ook dan. 84 jaar inmiddels, Paul Simon. En hij maakte dit liedje in 1972. Me and Julio Down by the Schoolyard. En daarvoor draaiden we Love Unlimited. En I'm so glad that I'm a woman.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar, de Gouden Middenweg. Goedemiddag, we draaien de liedjes van toen tot twee. En mocht je nou liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70, nou, dan zit je wel goed in dit radioprogramma, hoor. Ik heb er een paar meegenomen. Niet alleen dat singeltje van Paul Simon. Ook dit bandje heb ik meegenomen. America! En ze zingen over Ventura Highway.

If you want my love, say it, say it. Ach, liedjes van lang geleden. Zing ze lekker mee. Zoals deze hele fijne van Elizabeth Daly. En say it, say it. Ja, en dan voor ook nog America. Uit de jaren 70. En Ventura Highway. Goedemiddag, Groningen 1 op je radio. Met Groningse muziek nou. Lucas Egea. En Als ik je zie.

Phil Collins. En Studio. Ja, je krijgt toch altijd de neiging om een beetje mee te zingen, hè? Wacht even, ik doe even de microfoon dicht. Ga even een stukje meezingen, hoor.

0: hoeft natuurlijk iedereen mee te horen als ik aan het meezingen ben met Phil Collins en Studio. En van Phil Collins was het maar een hele kleine stap naar Lucas Egea, want die hoorde je daarvoor met Als ik je zie.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1973. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1973. Nou, het zijn stuk voor stuk klassiekers.

Smokey uit de jaren 70 en I'll Meet You at Midnight. Ja, wil je Smokey trouwens een keer live zien optreden? Dat kan, want ze treden nog steeds op. Morgenavond dan zijn ze in Leipzig, Duitsland. Er zijn nog kaarten voor beschikbaar. Dus als je denkt van, nou, morgenavond, ik heb niks te doen. Leipzig, daar treden ze op, de heren van Smokey. Ach, mocht je de muziek van vroeger kunnen waarderen, ja, dan zit je hier wel goed om. Want ik heb er nog eentje voor je. Dit komt uit de jaren 60. Het is Etta James. En ze zingt over Tell Mama.

muziek op de radio. Bente, haar allernieuwste heet A Parachute. En daarvoor, uit de jaren 60, Etta James en Tell Mama.

Hij is smakelijk hoor, want als je dan lekker aan het daten bent of je moet er nog aan beginnen, laten we dat dan even wat lekkerder smaken met een heel mooi stukje muziek. Lekker bij je bordje soep of bij je biefstukje of bij je broodje kroket. En dan hoor je dit liedje voorbij komen op de radio en dan denk je van, och, wat smaakt het toch allemaal weer lekkerder hè. Peter de Koning, en het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

1979 dit. McQueen, Clark en Hillman. En Don't You Ride Her Off Like That. En we begonnen even na de klok van 1 uur met de Rolling Stones. And You're Not The Only One With Mixed Emotions. Goedemiddag en welkom bij alweer het laatste gedeelte van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag tussen 12 en 2 liedjes draaien uit vervlogen tijden. En het zijn niet zomaar liedjes, nee, het zijn stuk voor stuk liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Zoals deze van Creedence Clearwater en The Traveling Band.

dit liedje voor de allereerste keer horen? Nou, dan denk ik wel dat je zou weten hoe de titel zou gaan. Ik weet niet hoe. Benny Nijman was dit van heel lang geleden, alweer 1980. Toen had hij een hit met dit liedje. En over hits gesproken. Creedence Clearwater Revival draaiden we daarvoor met The Traveling Band.

herinneringen weer terug op de radio in dit radioprogramma. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zoals deze. Ook leuk om eens een keer weer terug te horen. De Nits en In the Dutch Mountains. En je mag meezingen hoor.

The Cats uit de jaren 60. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan misschien net dit liedje even vergeten was. Ja, dat is nou precies de reden dat we ze blijven draaien. Al die leuke liedjes van vroeger, zoals deze. Het Volendamse band The Cats in Turn Around and Start Again. En de nits daarvoor in de Dutch Mountains. Nou, die vergeten we niet hoor. Goedemiddag, Groningen 1 op je radio. En ik gooi Grunnerse muziek draaien. Steenvanger. En Doe Past Be Me.

0: This is it, Melba Moore. Disco muziek op de radio. Ja, brengt je toch even terug in de tijd dat je gewoon lekker in de jeugdsaus zat. En dan een lekker drankje erbij. En dan hoorde je disco klassiekers voorbij komen. Misschien deze ook wel. Melba Moore en This is it. En Dolfur, Grunnelse muziek op de radio. Steenvanger en Do Past Be Me.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Set away those trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je nog steeds naar. Naar de Gouden Middenweg op Groningen 1. Goedemiddag. Ja, en de muziek die wij in dit radioprogramma draaien is onbeperkt houdbaar. En daarom hoor je straks onbeperkt houdbare muziek van mijn favoriete band uit België. Lenny en de Wespen heten ze. En die hoor je na deze van Prince en When Doves Cry.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: En bovenop de klif werd ik beloond. Ik voelde dat je bij me was. Zo ver het oog kon reiken zag ik water. De zon brak door het wolkendek. De boten aan de horizon verdwijnen, maar gaan altijd ergens heen. En hoe klein ik ook mag lijken in dit spel,

0: uit België. Lenny en de Wespen en ze zongen over Niemandsland.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1987. We nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat, maar dan in 1987. Ik denk dat je ze nog wel allemaal kent hoor. Want in deze lijst stonden onder andere Michael Jackson met Bad. Madonna met Causing a Commotion. Mick Jagger, hij zong Let's Work. En dat deed hij trouwens zonder zijn vrienden van de Stones. BZN had een hit met Amor. U2 stond er ook in met Where the Streets Have No Name. En Rick Astley, hij stond helemaal bovenaan in de lijst met Never Gonna Give You Up. Ja, en wij draaien Wax, zo heten ze, en Building a Bridge to Your Hearts. Ja,

Ah, vooral jong blijven. Nou, mij zal het niet liggen hoor. Dus alleen mijn leeftijd zit een beetje in de weg. Uit 1980, de formatie Bloem en vooral jong blijven.

zeker, daar knap je van op hoor. Dus ik zou zeggen, schenkt hij er maar een mooi in. Ja, en bij een lekker kopje koffie, daar hoort natuurlijk ook wat lekkers bij, hè. Niet alleen een lekkere bokkenpootje of een kokosmacroon. Nee, er hoort ook een lekker stukje muziek bij. Zoals deze, Lady Antebellum en Need You Now.

0: Ach, het zou zomaar kunnen. The summer is over. Dusty Springfield. En die hoorde je na Lady Antebellum en Need You Now. Goedemiddag, Groningen 1 op je radio. Met nu Suzanne en Freek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

met Suzanne en Freek zijn wij alweer bijna aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. Straks veel plezier na 2 uur met Michiel van der Spek en de gezellige zondagmiddag. En ik ga je verlaten met Wilson Pickett. Dit is Funky Broadway.

0: Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed! Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed!
3: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Green op Groningen 1 en Say a Little Prayer.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag en hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. We zijn er weer tot 5 uur vanmiddag met nieuws en informatie voor de regio. Met veel actualiteit ook in de sport, want zojuist zijn ze van start gegaan op het circuit in Singapore. Op Marina Bay heet dat, geloof ik. En Max is goed de eerste bocht doorgekomen, hoor. Ja, dat gaat allemaal prima daar. We houden je natuurlijk op de hoogte van alles wat daar gebeurt. En verder ook de 4 mijl die wordt gelopen. Die zal gelopen, ja. De wedstrijdatleten die zijn alweer binnen volgens mij. Daar zullen we straks ook even naar kijken. En natuurlijk aandacht ook voor het amateurvoetbal. Het heeft behoorlijk geregend en ik zie dat de wedstrijd van Farmsum tegen Westerwolde in de 4e klasse B sowieso is afgelast. En als ik dan even verder blader, ja, dan zie ik nog geen verdere afgelassingen staan. Maar goed, we houden je natuurlijk op de hoogte van hoe het ervoor staat op de diverse velden. Ook met onze verslaggevers die natuurlijk vanmiddag weer op pad zijn. Goed, verder hebben we zometeen de activiteitenkalender om 14:15 en om 3:30, 4:30 en 5:30 het regionieuws, gevolgd door het actuele weerbericht. Ja, we zijn allemaal die pestregen nu al een beetje flauw, zeg maar. En ja, gaat het nog door of wordt het dan eindelijk droog de komende week? Want het is ook nog herfstvakantie, hè? Moet je niet vergeten. Goed, we gaan verder met muziek van Sam Fender en Olivia Dean, Rein Me In.
1: De gezellige zondagmiddag.

Vaste klanten in de gezellige zondagmiddag. The Beatles and I Love Her. We gaan even kijken wat er te doen is vandaag in de regio. Je kan terecht even kijken. Waar kun je als eerste terecht? In Nieuwe Pekela. Het is vandaag Nationale Coming Out Dag. We horen dat ze straks ook bij de collega's van de NOS. En in de Lutherse Kerk in Nieuwe Pekela vindt een regenboogconcert plaats. Met als titel Ik ben wie ik ben. Muziek voor theater met verhalen van, door en over regenboogsenioren in de Lutherse Kerk van Nieuwe Pekela. De toegang is helemaal gratis. Pardon. Verder kun je ook terecht in Midwold. Daar is een koffieconcert met medewerking van het mannenkoor Albatros in de Dorpskerk in Midwold. Het begint straks om 3:00. Het koor wordt afgewisseld en aangevuld met muziek op het historische Hinsorgel. Wat wordt bespeeld door Ludolf Heikens en accordeonmuziek van Gertie Bruin. Verder kun je ook naar de Magnuskerk in Bellingwolde. Daar is om 4:00... pardon, om 4:00 vanmiddag. Ga lekker. Een optreden van het Christelijk Mannenkoor Zuid-Laren. Op het programma staan zowel geestelijke repertoire en mooie koralen als wereldlijke liederen. De deur is open vanaf 3:30 en er zijn kosten aan verbonden. Reserveren is niet mogelijk. En het is ook oktobermaand, kindermaand, bij de Museumspoorlijn Star. Daar kunnen kinderen gratis met de trein mee vandaag. Maar ook komende week in de herfstvakantie. Ook op woensdag kun je mee. En volgende week zondag, 18 oktober, is het Tiddyberendag. Wil je daar meer over weten, dan kun je kijken op de website van De Star. www.stadskanaalrail.nl. En de andere agendatips voor de komende week kun je natuurlijk terugvinden op onze website Groningen1.nl onder het kopje Activiteitenkalender. Ik heb...

Survivor and Burning Heart. Ja, het is al ronde 13 van de 62 op het circuit van Singapore. Door de straten van Singapore wordt druk gereisd. En Max die is vanaf Pol vertrokken natuurlijk. Maar hij, hij rijdt vandaag zijn 250ste Grand Prix. De NOS meldt dat hij sinds zijn debuut in 2015 geen race gemist heeft. En daarentegen is het in die 250 races nog nooit gelukt om te winnen in Singapore. Nou, voorlopig ziet het er goed uit. Hij rijdt nog steeds aan de leiding. Gevolgd door Charles Leclerc en Lewis Hamilton. En Antonelli volgt dan op de vierde plaats voor de beide McLarens. Max zijn teamgenoot, Isaac Hadjar, ja, die had gisteren een teleurstellende kwalificatie, kunnen we wel zeggen. Maar hij startte ook vanuit de pitstraat vandaag. Ze hadden hem wat onderdelen vervangen blijkbaar. En inmiddels staat hij al op de 16e plek. Al 6 plaatsen winst dus voor de teamgenoot van Max Verstappen. En ja, Russell had ook een dikke gridstraf vandaag. Hij rijdt inmiddels op de 12e plaats en heeft ook al 7 plaatsen gewonnen. Goed, zometeen het nieuws van 2:30 natuurlijk gevolgd door het weerbericht. Maar eerst nog de boetenbandjes en Gein Drokte.

0: De boenbandjes in Geindrachten. En daarmee is het bijna 2:30 geworden. En tijd voor het nieuws dus in de gezellige zondagmiddag. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben er geen mensen buiten hoeven slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar de noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Dat is het maximale aantal. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen ongeveer 20 mensen in de regen buiten het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis dat de noodnachtopvang verzorgt heeft besloten om alleen nog 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep en dat leidde tot spanningen en onveilige situaties. De politie heeft gisteren mensen in Ter Apel gewaarschuwd dat er nepagenten actief zijn. Dat deden ze via Burgernet. Er zijn oplichters die zich voordoen als politieagenten om bij mensen thuis binnen te komen en waardevolle spullen, geld en bankpassen te stelen. De politie waarschuwt om alert te zijn en jezelf te beschermen. Laat anderen niet zomaar binnen en geef nooit je bankpas, pincode, geld of sieraden mee aan iemand die beweert van de politie te zijn. Vertrouw ook niet blindelings op een uniform, legitimatiebewijs of een telefoontje. Vraag om legitimatie en controleer de identiteit via het officiële politienummer. Bij twijfel de deur dicht houden en zelf de politie bellen via 112. En werknemers in het streekvervoer leggen komende woensdag het werk neer. De vakbonden FNV en CNV hebben de eerste landelijke stakingsdag aangekondigd nadat werknemers niet tegemoet zijn gekomen aan hun eisen voor een nieuwe CAO. En ook reizigers in onze regio kunnen daardoor hinder ondervinden. Het geldt voornamelijk voor de bussen van Qbus. De treinen van Arriva vallen onder een andere CAO en zullen wel rijden. Goed, tot zover. Meer nieuws is er straks om 2:30. Ja, het is een beetje apart weer, want er komen nog wat buien aan vanaf zee. En vooral het Oldambt krijgt daar denk ik vanmiddag nog wel genoeg mee te maken. Toch wordt het langzamerhand wat beter. Het wordt wat droger en de zon komt er af en toe bij. Het is nog wel frisjes, 14 of 15 graden. En dus koel en herfstachtig met een stevige wind die afneemt en uit westelijk tot zuidwestelijke richting waait. Komende week, ja, dan wordt het allemaal een stuk beter. Onder andere voor morgen wordt een droge dag voorspeld.
1: Groningen 1. En nu, nog meer gezelligheid op de

0: Aerosmith op de radio en Ragdoll. Wij gaan eventjes naar Veleveen, want in de derde klasse E wordt gevoetbald. Veleveen tegen FC Trapel 96 en in Veleveen is Herman Slimbach. Goedemiddag, Herman.
1: Ja, goedemiddag, Michiel. We hebben hier 30 minuten gespeeld en het is inmiddels 0-1 geworden. Het was in de 27e minuut. Was een voorzet van de rechterkant en die werd niet goed weggewerkt. En het was een kleine scrimmage. En het was Sven Veen die als de kipper erbij was en met de kop de 0-1 aantikte. Ja, daarvoor Trabel gewoon een goed overwicht op Veleveen. Maar ja, tot de 16, daar bleef het een beetje steken. Maar net voordat ik in de uitzending kwam, was het weer een prima aanval van Trapel. Zowel van de linkerkant als de rechterkant. Maar dit keer was het Stam van der Weijden, de doelman van Veleveen, die de bal uit het doel kon ranselen. En zo is de stand naar 30 minuten, 32 minuten ongeveer, 0-1.
0: Dankjewel, Herman. Ja, we gaan eventjes een rondje langs de velden doen, denk ik. Want in de derde klasse E dus Veleveen tegen FC Trapel 96, 0 tegen 1. Noordster speelt vandaag tegen SVZ uit Zeien. Dat ligt bij Assen. Tussenstand daar 0 tegen 1. MOVV tegen Heiligerlee 1-0. HOVC tegen Sanningen, daar is het 2-1. En Stadskanaal voetbalt vanmiddag tegen Musselkanaal. En bij die derby in de derde klasse E staat het 1 tegen 1. Dan de vierde klasse B, ASVB tegen Drieborg, 1 tegen 2. DWZ tegen Buinen, ook 1-2. Dan hebben we, even kijken, SPW tegen Muntendam. Daar is het vooralsnog 0 tegen 0. En Farmsum tegen Westerwolde. Die wedstrijd is afgelast. In de vijfde klasse B werden tegen JVV 1 tegen 2. Engelbert tegen Pickle the Boys nog 0-0. X tegen Banningwolde. Die wedstrijd zou zijn stilgelegd. We zoeken het nog even uit wat er gebeurd is. En Alteveer tegen Woltersum. Daar is al flink gescoord. 6 tegen 0 inmiddels voor Alteveer. Goed, wij gaan verder met muziek van Blondie en Call Me.

Lacht hij ons uit of lacht hij ons toe? Don't ha-ha van Casey Jones. En daarvoor Blondie en Call Me. 3:15 is het in de gezellige zondagmiddag. 25 rondes inmiddels afgewerkt op het circuit in Singapore. Max Verstappen nog steeds vooraan op de rode band. En de beide McLarens liggen nu tweede en derde. Dat komt waarschijnlijk omdat het halve veld momenteel begonnen is met de pitstops. Leclerc en Hamilton liggen nu vierde en vijfde. Antonelli

op de zesde plaats. En kijken we verder naar beneden. Hadjar inmiddels opgeklommen naar de 15e plek. En onderaan Bortoletto. Hij moest het eerder in de race al voor gezien houden. En nu onderaan Perez op de 20e. En Valtteri Bottas op de 21e plek. Bottas is overigens op de fiets. Vorige week vanuit Maleisië naar Singapore gegaan. En niet in zijn blote kont deze keer, gelukkig maar. Maar goed, die doet ook de reizen tussen de races, zeg maar, doet hij kennelijk zo sportief mogelijk. En wij gaan verder met muziek van Glenn Frey in de gezellige zondagmiddag. You belong to the city.

0: Donnie en Senna, waar blijf je nou?
1: En,
0: ja, nou, ik ben hier gewoon bij de radio. Glenn Frey daarvoor, You Belong to the City. En ik kijk naar mijn schermpje, ik zie dat Franco Colapinto is uitgevallen. Ja, het zal toch ook eens niet zo zijn. Waar het niet dat hij deze keer wel zijn auto heel heeft gehouden, zo te zien. Ja, hij doet het niet meer. Maar hij zit niet in de muur of zo. Goed, de gele vlag nu op het circuit van Singapore. Wij gaan eventjes naar het voetbal kijken. In de derde klasse 1, Noordsted tegen SVZ nog steeds 0-1. Veleveen tegen FC Trapel is ook 0-1. Stadskanaal tegen Musselkanaal 1-1. En dat is ook de tussenstand bij MLVV tegen Heiligelee inmiddels. HLVV tegen Sellingen, daar is het nog ietsje erger geworden voor Sellingen. 3-1 is daar de ruststand. Dan de vierde klasse B. ACB tegen Drieborg 1-2, DWZ Buinen 1-3 en SPW tegen Muntendam nog 0-0. Farmsum tegen Westerwolde werd afgelast, dat heeft u al een paar keer van mij gehoord. Wedde tegen JVV in de vijfde klasse B, daar is het 1-2. Engelbert tegen Pekkelde Boys 0-0, Eekst Bellingwolde 0-0 en Alteveer tegen Woltersum. Alteveer heeft er nog eentje bij gedaan, 7-0 daar de tussenstand. Moet dat wel niet worden in de tweede helft. Nou, we gaan het horen straks. Wij gaan eerst nog naar muziek voordat we verder gaan met het tweede uur. Maar goed, ik zie dat er ook telefoon is aan de andere kant van het glas. En dus gaan we nog eventjes, denk ik, naar Herman Slimbach bij VDV tegen FC Trapel 96.
2: Ja, klopt. In de blessuretijd heeft Trapel de score opengebroken naar 2-0. Het was een fantastische aanval over drie schijven. Het ging zo snel. En het was Sven Veen die om beheerste in de goal tikte. En een verdiende ruststand hier bij Veleveen Trapel is de stand aan 0-2.
0: Nou, dat nemen we dan mooi nog even mee zo vlak voor het nieuws. Dankjewel, Herman Slimbach. En wij gaan verder met muziek van Trini Lopez. Kunnen we nog net helemaal draaien. Tot aan het nieuws van 3 uur. If I had a hammer.

0: De beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1. Groningen 1, de hele dag.
1: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed. Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed.
2: Het is nu 3:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Golden Earring. Applaus voor de groep uit Den Haag. The Devil Made Me Do It. Aan het begin van het tweede uur van de gezellige zondagmiddag.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. In dit uur gaan we straks kijken hoe de zaterdagamateurs het er gisteren vanaf hebben gebracht. We hebben straks het regionale nieuws en het weerbericht nog een keer om 3:30. En natuurlijk ook aandacht voor het live amateurvoetbal. Op dit moment is de tweede helft aan de gang op heel veel velden. Herman Slimbach is voor ons aanwezig bij de wedstrijd VDV tegen FC Trapel 96 in de derde klasse E. Sven Veen die scoorde al 2 keer vanmiddag en zorgt voor de 0-2 tussenstand. En ik hou je ook op de hoogte van de Grand Prix van Singapore. Ja, er is weer een bekende uitvaller die eventjes stilstond. Lance Stroll zag ik, maar die rijdt nou toch weer verder op een of andere manier. En ik heb commentaren niet bij aanstaan, dus ik heb geen idee waarom en wat en hoe. Maar goed, dat ging kennelijk niet helemaal goed. Wij gaan nu verder met de muziek. Taylor Swift is hier en Open Light.
1: De gezellige zondagmiddag.

Ja, ze hadden twee grote hits in de jaren 60. Dit Britse popduo The Marbles, namelijk in 1968 Only One Woman. En in 1969 volgde deze The Walls, The Walls Fell Down. Ja, dus The Marbles in de gezellige zondagmiddag. Nou, ik heb nog even wat voetbaluitslagen van wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. In de vierde klasse G, daar speelt onder andere VV Pekela. Ze moesten gisteren naar Beilen voor een uitwedstrijd tegen de Fit Boys. 7-1 werd het voor de thuisploeg. Bato speelde thuis tegen CEC en won ook met redelijk grote cijfers 6-2. Je kunt een verslag daarvan overigens ook teruglezen op onze website westerwoldeactueel.nl of Groningen1.nl. Moet je eigenlijk zeggen tegenwoordig. Ook een Stadskanaalster derby gisteren in de vierde klasse G. Onzwedde Boys tegen SJS, dat werd 5-1. SVBO tegen SC Anslo werd 4-2. Elim tegen Vaco 1-2. En CSVC tegen Borger eindigde in 1-0. Goed, dan gaan we naar de vijfde klasse F. Dat is de klasse met veel Oldamster derbies er altijd in. Gisteren was er de beurt aan Nieuw-Wolda en Sportclub Scheemda. Ze speelden in Nieuw-Wolda tegen elkaar en dat werd 1-4. WO tegen VVS Oostwold werd 1-5. BNC tegen Meeden 2-1. Mussel tegen ZNC werd 2-2. SGV tegen Meedhuizen 7-1. En de Wagenbogen Boys verloren thuis van Siddeburen met 0-1. En ook nog een uitslag uit het weekendvoetbal. WVV Zondag in Winschoten op zaterdagavond tegen de Heerenveense Boys. Die wedstrijd eindigde in 0-1. Goed, wij gaan verder met muziek van Nene Cherry en Youssou N'Dour. 7 Seconds.

Conqueror featuring Shaggy en Banana. En daarvoor Nenjeri en Youssou N'Dour. En 7 Seconds, volgens mij een klassieker uit de jaren 90. Goed, we gaan verder met het volgende. Ken jij iemand, een vereniging, organisatie of evenement uit de gemeente Oldambt die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de samenleving met sport als middel of doel? Dan kun je die nomineren voor een Oldambtster sportparel. Dat kan uiterlijk 1 november via www.sportgalagroningen.nl/Groninger-sportparel. Denk bijvoorbeeld aan een bijzonder initiatief, een inspirerende persoon of een uniek evenement dat echt verschil maakt in jouw gemeente. Uit alle nominaties uit de 10 Groningse gemeenten wordt door een deskundige jury uiteindelijk 1 winnaar gekozen. De winnaar van de Groninger Sportparel 2026 wordt de opvolger is van de Breedte Sportprijs. Die wordt bekendgemaakt tijdens het Sportgala op 14 december in Martini Plaza. Nou, daarover kun je alles vinden op onze website Groningen1.nl. Kijk dan even onder het kopje sport. Daar vind je de details allemaal terug. Wij gaan verder met muziek. Foreigner en Cold as Ice.

0: Zuiver Scheerwol in vrijheid. Het is 16:30, maar voordat we naar het nieuws gaan, gaan we eerst nog eventjes naar Herman Slimbach. Een strafschop bij Veleveen tegen FC Trapel 96.
1: Ja, inmiddels al genomen. En het is 0-3 geworden door een strafschop voor Daniel Manning. Die werd zelfs neergelegd in het strafschopgebied. Dat was een lange paas en die ging over de verdediging van Veleveen in. En het was, ik dacht, nummer 4 van Veleveen, Roy Dekker, die hem neerlegde. En scheidsrechter kon niet anders doen als op de stip. En zo is de stand 0-3.
0: Dankjewel Herman. Gaan we verder met het regionieuws. En dat doen we dus nieuws op Groningen 1 in de gezellige zondagmiddag. Ook afgelopen nacht hebben er geen mensen buiten geslapen in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, meldt het Dagblad van het Noorden. 150 asielzoekers zouden zijn overgebracht naar de noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was en dat is het maximale aantal. In de nacht van donderdag op vrijdag moesten nog ongeveer 20 mensen in de regen buiten het aanmeldcentrum slapen. Het Rode Kruis, dat de nachtopvang verzorgt, heeft besloten om voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens hen mengden mensen van buiten zich onder de groep. Dat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Werknemers in het streekvervoer leggen komende woensdag het werk neer. De FNV en CNV, de vakbonden, hebben de eerste landelijke stakingsdag aangekondigd nadat de werknemers niet tegemoet zijn gekomen aan hun eisen voor een nieuwe CAO. Ook reizigers in onze regio kunnen hierdoor hinder ondervinden. De staking volgt op vastgelopen CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversvereniging. Na 8 overlegrondes is er nog geen akkoord bereikt. De vakbonden hadden de werkgevers met een ultimatum de gelegenheid gegeven om de voorgestelde verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden in te trekken, maar daar is geen gehoor aan gegeven. Dus ligt komende woensdag het streekvervoer stil. Het gaat in onze regio waarschijnlijk alleen om de bussen van Q-Bus. De treinen van Arriva en NS vallen niet onder de CAO waarvoor een conflict is. Ja, en dan het weerbericht. Beetje vroeg, maar goed, dat maakt niet uit. Het wordt wat beter met de buien. In het zuiden kunnen nog buien voorkomen. Maar bij ons is het inmiddels veel vaker droog. En tussen de buien door is het soms zonnig. Het wordt 13 tot 15 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droger en later klaart het op. Na een frisse start, met plaatselijk ook wat mist, volgt morgen een droge en op veel plaatsen ook zonnige dag. Het warmt op naar 16 tot 18 graden.
2: Nu nog meer gezelligheid op de

Formule 1 dat Isaac Hadjar nu op de 10e plaats staat. Hij reed het 11e, vlak achter Pierre Gasly. Ik denk, hij moet er nog even voorbij. Dan rijdt hij in de punten. En dat gebeurt ook. Nu moet hij nog zorgen dat hij nog 3 rondjes volhoudt. Want we zitten in de 59ste ronde van 62. En Verstappen nog steeds aan de leiding. Goed, eerder vanmiddag werd ook de 39ste 4 mijl gelopen. Van Haren naar Groningen. En die werd bij de vrouwen opnieuw gewonnen door Maureen Koster, meldt Belg Radio. Daarmee prolongeerde Koster haar titel. Bij de mannen ging de overwinning naar de Belg Kobe Hermans. Ja, we deden dit jaar 30.000 mensen mee aan de 4 mijl, een nieuw record. Bij de mannen ontstond bij de wedstrijd al snel een kopgroep van 5 atleten, met onder meer de Nederlandse favoriet Mike Foppen en de Groningse atleet Nick Lemmink. Lemmink, die vorig jaar nog als 3e over de streep kwam, kwam er in de finale nu niet aan te pas. In een eindsprint wist Kobe Hermans af te rekenen met Foppen, waardoor de winst bij de mannen, net als vorig jaar, met Ruben Verheijden opnieuw naar een Belgische atleet gaat. Ja, bij de vrouwen stond er opnieuw geen maat op Maureen Koster, de atlete uit Zeist, die van tevoren als grote favoriet werd getipt. Na haar zilver op de 10.000 meter bij het EK Atletiek in Birmingham liep oppermachtig naar de zege. En daarna is het dus de beurt geweest aan die 30.000 lopers. Ik denk dat nu zo ongeveer wel de laatste bijna over de streep is in de stad. Goed, we gaan verder met muziek. Them en Gloria.

0: En we gaan naar Herman Slimbach. Een doelpunt bij Veleveen tegen FC Trapel 96.
1: Ja, dat is al even gebeurd. Het is 1-3 geworden. Even de aanval van Trapel af. Nee, daar komt verder niks uit. Ja, we zijn vanuit een corner, een beetje een scrimmage voor het doel. Nick Abbe, de doelman van Trapel, die werkt dan niet helemaal goed weg. En ik kon niet exact zien wie scoorde. Maar ik dacht dat het nummer 8 was, Jesse Bergman, die scoorde. Maar exact heb ik nog niet de doelpunt maken. Dus in ieder geval is het 1-3 geworden.
0: Oké, dankjewel Herman. Even kijken of ik dat snel kan vinden bij Willeke, want die is natuurlijk aan het twitteren. Ja, een schot van Jesse Bergman. En voor haar, volgens Willeke, was het een eigen doelpunt van FC Trapel 96. Maar hoe dan ook, het is 1-3 bij Veleveen.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Maximo Kilies die heeft zich met nog 5 races voor de boeg verzekerd van de wereldtitel in de Moto3-klasse. Hij boekte vandaag in de Grand Prix van Indonesië al zijn 10e zege van het jaar en is daarom niet meer in te halen door zijn concurrenten. De strijd om de MotoGP-titel is het aan het stuivertje wisselen weer een hoofdstuk toegevoegd, meldde NOS. Na de door Marco Bezzecchi gewonnen Grand Prix van Indonesië vorige week was het nu weer Jorge Martin die leidt, op 2 punten gevolgd door Marc Marquez. Hij had in de felle titelstrijd met winst in de sprintrace weer de leiding genomen, maar moest in de race genoegen nemen met de 6e plek. Martin werd 3e en heroverde de koppositie in de WK-stand. De strijd om de overwinning speelden de Kemphanen ditmaal geen rol. Die ging namelijk tussen de Aprilia-rijders Paul Fernandez en Bezzecchi. De Spanjaard die met 2 gebroken vingers reed, moest de Italiaan uiteindelijk laten gaan. Marco Bezzecchi dus, winnaar van de MotoGP Grand Prix. Raúl Fernandez uit Spanje op de 2e plaats en Jorge Martin 3e. Jorge Martin gaat dus ook nog steeds in de leiding in het algemeen klassement. In de MotoGP was er een geheel Spaans podium, maar wat misschien nog wel belangrijker is, Colin Veyer uit Staphorst reed weer mee. Hij werd 11e en staat in de WK-stand nu op de 12e plaats. En ook Zonta van der Goorberg reed vandaag in de punten. Hij eindigde als 15e. Nou, Maximo Kilies had dus de Moto3 gewonnen en staat ook in het algemeen klassement op de 1e plaats met 17 van de 22 Grand Prix. Goed, en Max die heeft gewonnen in Singapore. Het is hem gelukt. Een van de weinige Grand Prix die hij nog niet had gewonnen in het verleden en zijn 250ste Grand Prix in de Formule 1 vandaag. Goed, daarover meer in het volgende uur van de gezellige zondagmiddag. We gaan eerst verder met de Hollies. Stop, stop.

0: is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed! Alleen in november, 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed!
3: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Emotions and I Should Be Dancing.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag als je net inschakelt. Welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van de gezellige zondagmiddag. Met daarin straks om 4:50 alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld door de zondagamateurs in de regio. We hebben straks om 4:50 het overzicht van wat er in het verleden allemaal gebeurde. Natuurlijk gevolgd door de verjaardagskalender. We hebben het nieuws en het weerbericht nog een keer om 4:30. En straks kijken we eventjes naar FC Groningen en FC Emmen. FC Groningen speelt straks volgens mij tegen Excelsior of zo. En FC Emmen, ja, die won afgelopen vrijdag al in en tegen Dordrecht. Nou, daarover straks meer. Eerst gaan we verder met Stella Lefty en Boston.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel

Uit 1965, The Byrds, Mr. Tambourine Man. En de voorstellen Lefty en Boston. FC Emmen heeft in een regenachtig Zuid-Holland afgelopen vrijdag met 0-3 gewonnen van FC Dordrecht. Twee goals werden gemaakt voor rust door Jack Cooper-Love en Freddy Quispel. En na rust kwam de ploeg van Menno van Dam niet meer in de problemen. Mustafa Abdullatif tekende voor de 0-3 eindstand, zo meldt Emmen op haar website. Een prima wedstrijd dus voor Emmen met een prima resultaat. Volgende week dan spelen we weer thuis op de Oude Meerdijk, schrijft Emmen. Dan is zaterdagmiddag Almere City om 16:30 de tegenstander. 0 tegen 3 dus afgelopen vrijdag bij de Schapenkoppen in Dordrecht. Kijken we eventjes naar de stand in de keukenkampioendivisie. Dan vinden we Emmen terug op een prima vierde plek. 19 punten uit 10 gespeelde wedstrijden. En FC Dordrecht, ja, ze staan één laatste met nog maar 8 puntjes uit 10 wedstrijden. Alleen Jong Utrecht heeft 7 punten en staat dus onder Dordrecht. FC Groningen speelt straks in Rotterdam tegen Excelsior. Die wedstrijd is overigens ook live te zien op ESPN1, mocht je daar zin in hebben. Begint straks om 16:45. En FC Groningen speelt volgende week overigens ook weer een wedstrijd op zondagmiddag om 16:45. Dan is Ajax de tegenstander. FC Groningen staat nu 11e. Nee, ze staan 8e met 11 punten uit 7 gespeelde wedstrijden. Net achter Excelsior, de tegenstander van vandaag. Die hebben ook 11 punten, maar een beter doelsaldo. Dat betekent dat als FC Groningen gaat winnen, ja, dan stijgen ze boven Excelsior uit. En een gelijkspel zal daarvoor niet genoeg zijn. Goed, de 7e plek kan vandaag dus behaald worden in Rotterdam tegen Excelsior. Daar komt het op neer. Goed, we gaan verder met muziek. Shaken Stevens is hier, The Soul House.

0: Muziek van The Weeknd en Blinding Lights. En daarvoor hadden we nog Shaken Stevens en This Old House. Ja, ik heb het al een paar keer op de hoogte gehouden vanmiddag van Formule 1, de Grand Prix Formule 1 van Singapore. De 250ste race voor Max Verstappen, die nu ook voor het eerst in 10 jaar wist te winnen. Het was vandaag een makkelijke race. Nou ja, weet niet direct, maar zou je wel kunnen zeggen voor Max Verstappen, want hij reed de hele tijd aan de leiding. Charles Leclerc en Kimi Antonelli bleef hij een straatlengte voor. Leclerc kwam iets sneller van zijn plek dan Verstappen, meldde NOS. Door later in te remmen, wist de Nederlander toch als eerste de bocht in te duiken. Achter hen kwamen na een ronde ook Hamilton, Antonelli, Norris en Piastri in de startvolgorde langs. Leclerc die pikte aan, maar na 12 rondes knapte het elastiekje. Verstappen liep per ronde verder uit en Hamilton besloot onder druk van Antonelli al snel zijn mediums te vervangen door de zachte band. De andere topcoureurs wilden vasthouden aan een eenstopper, maar bandenslijtage zorgde dat ook Hamilton en Leclerc vrij vroeg de pits in moesten. Verstappen had een buffer opgebouwd en daarbij nog genoeg leven in zijn banden om lang buiten te blijven. Hij stopte pas in de 33ste ronde en ging van soft naar medium. En aan het eind van die pitstop had hij nog steeds zo'n 500ste voorsprong op Leclerc over. De haast vanzelfsprekende manier waarop Verstappen dat voordeel omzette in zijn 73ste zege deed aan zijn topjaren denken, zo schrijft de NOS. De strijd om de veroverige ereplaatsen was wel boeiender. Na een tweede bandenstop onder de virtual safety car nadat Lance Stroll uitviel. Daarna eisten Leclerc en Antonelli de podiumposities op. En dan zie je dus in de uitslag van de race 1 Verstappen, 2 Leclerc en 3 Kimi Antonelli voor de beide McLarens en Lewis Hamilton. Uitvallers waren Lance Stroll, Cole Pinto en Bortoleto. En als je dan kijkt naar de tussenstand om het WK na 17 van de 23 GP's, zie je dat Antonelli nog steeds aan de leiding gaat, maar dat Max Verstappen eraan komt. Hij staat nu vierde met 221 punten. 8 punten minder dan Lewis Hamilton, die derde staat. En uit mijn hoofd gerekend 17 punten minder dan George Russell, die op de tweede plaats staat. Dus het zou zomaar kunnen dat over een aantal races dat Max gewoon tweede staat achter Kimi Antonelli. De gedoodverfde kampioen, zou je haast kunnen zeggen, van dit seizoen. Goed, over 2 weken is de Grand Prix van de Verenigde Staten. Die is 's avonds en voorlopig dit seizoen ook geen sprintraces meer. Vandaag, of gisteren eigenlijk, hadden we de laatste sprintrace in Singapore. Goed, wij gaan weer verder met muziek. Pommeling Thijs en Mo met het midden.
1: Ik zie.

0: Muziek van de hele boel en As We Flying Gone. Daarmee komt de tijd op 1 minuut over 4:30. En dus tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Tussen Bad Nieuweschans en Leer rijden vanmiddag geen treinen meer. Dat meldt Arriva. Oorzaak is een blikseminslag. De treinen vanuit Groningen rijden maar tot Bad Nieuweschans. De regionale treinen in Groningen en Friesland gaan vanaf 2035 waarschijnlijk op accu's rijden. Deze zogeheten batterijtreinen komen als beste uit de bus in een onderzoek dat diverse bij het spoor betrokken partijen hebben laten uitvoeren. In 2035 gaat een nieuwe concessie van start, waarvoor al in 2029 bekend moet worden welke eisen aan een nieuwe vervoerder gesteld gaan worden. Het is wel duidelijk dat het rijden met dieseltreinen dan verleden tijd moet zijn. In 2050 moet het hele Nederlandse spoorvervoer voor reizigers namelijk klimaatneutraal zijn. En regionaal is zo'n ambitie al vastgelegd voor het jaar 2036. Een nieuwe vervoerder of Arriva, als zij de nieuwe concessie binnenhalen, die zal dan waarschijnlijk moeten kiezen voor treinstellen met accu's aan boord. Die kunnen onder korte stukjes bovenleiding opladen, waardoor het niet nodig is om een duur elektrificatieproject te starten voor de hele noordelijke nevenlijnen. Ook in de nacht van zaterdag of zondag hebben geen mensen buiten geslapen in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, meldt het Dagblad van het Noorden. 150 asielzoekers zouden zijn overgebracht naar de noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Dat is het maximale aantal. In de weekenden is het doorgaans rustiger in Ter Apel dan door de weeks. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen ongeveer 20 mensen in de regen buiten het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis regelt de noodnachtopvang en heeft besloten om voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens hun mengden mensen van buiten zich onder de groep. Dat leidde tot spanningen en onveilige situaties. En werknemers in het streekvervoer leggen op woensdag 14 oktober komende woensdag dus het werk neer. De vakbonden FNV en CNV hebben de eerste landelijke stakingsdag aangekondigd nadat de werkgevers niet tegemoet kwamen aan de eisen voor een nieuwe cao. Ook reizigers in onze regio kunnen hierdoor hinder ondervinden. Het gaat vermoedelijk in onze regio alleen om de bussen van Qbus. De treinen van Arriva en die van NS vallen onder een andere cao. En tot zover meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is steeds droger en zonniger eigenlijk als ik zo naar buiten kijk. De zon krijgt ook steeds meer ruimte om tussen de wolkenvelden door te breken. En de buikjes die van zee kwamen, die lijken steeds minder voor te komen. Het is vanmiddag een graad of 14, 15 en daarmee koel en herfstachtig. De stevige wind die gisteren er stond neemt merkbaar af en waait matig uit een meer westelijke tot zuidwestelijke richting. Ook de komende dagen is het voornamelijk droog.
1: En nu nog meer gezelligheid.

Daddy Cool van Boney M. En we gaan eens even kijken wat er in het verleden gebeurde op deze 11e oktober. In 1965 was op deze dag de eerste uitzending van Hilversum 3. En in 1978 zond de Veronica Omroeporganisatie op Nederland 2 de eerste aflevering uit van het programma Countdown. In 1980 gingen de politieke partijen KVP, ARP en CHU fuseren tot het CDA, het Christendemocratisch Appel. In 2005 schikte Microsoft een zaak rondom de mediaspelers met concurrent Real Networks voor door een bedrag van $761 miljoen te betalen. Ja, Real Player, misschien ken je het nog voor de wat oudere mensen onder ons. Goed, in 2013 scoorde Robin van Persie 3 keer in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. Die werd gewonnen met 8-1. En van Persie werd met 41 treffers Nederlands topscorer aller tijden. In 2016, op deze dag, stelde de Tweede Kamer een parlementaire enquête in naar belastingconstructies die via Nederland liepen. Aanleiding daarvoor waren de onthullingen in de Panama Papers. En in 2018 werd er een Soyuz-raket gelanceerd met daarin een Amerikaanse astronaut, Nick Hague, en een Russische cosmonaut, Alexei Ovchinin. Ja, maar Russisch is wat roestig. Maar goed, dat gebeurt wel vaak natuurlijk, dat zo'n capsule wordt gelanceerd. Alleen in 2018, op 11 oktober, ging het helemaal mis. Enkele minuten na de lancering ontstond er een probleem met de draagraket, waardoor het ruimtevaartuig terug dreigde te vallen naar de aarde. De bemanningsleden die overleefden het incident door een ontsnappingsprocedure. Kijken we ook nog eventjes naar de verjaardagskalender. Vandaag is Rick Engelkes jarig. Nederlands acteur, bekend als Dr. Simon in Goede Tijden, Slechte Tijden. De jongste zoon van prinses Beatrix en prins Klaus, en dus de broer van onze koning, prins Constantijn, is jarig vandaag. Het is ook de verjaardag van Edo Brunner, Nederlands acteur en presentator. Xander van der Wulp, Nederlands tv-journalist en politiek journalist voor de NOS. Robert Christopher Riley, Amerikaans acteur, is jarig. De Flexicon is jarig, een Nederlands discjockey. Eigenlijk heet hij Thomas Goedhals. En Nederlands schaatser Annette Gerritsen, die is ook vandaag jarig. En het is de verjaardag van deze man. Hij wordt 80, een Amerikaans zanger, muzikus en songwriter-producer Daryl Hall. Bekend van het duo Hall & Oates. Hier zijn ze met Rich Girl. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Uit 1976 van de Nederlandse band Limousine, Goodbye and Thank You. En voor de jarige Daryl Hall samen met zijn maatje Oates, John Oates en Rich Girl. Goed, we gaan verder met de voetbaluitslagen.
1: De gezellige zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
0: Ja, vandaag een Westerwoldse derby in de derde klasse E. Al mocht het volgens de bestuurskamer niet zo heten, meldt het Dagblad van het Noorden. Veleveen tegen FC Trapel 96. Daar werd het 1-3. MOVV tegen Heiligerlee 2-1. HOVC tegen Sanningen 5-4. En Noordster voetbalde vandaag tegen SVZ. Dat eindigde in 2-1. Stadskanaalse derby. SC Stadskanaal tegen VV Musselkanaal eindigde in 2-1. Nieuwbuinen tegen de Groninger Boys werd 4-2. En Gieten voetbalde tegen Titan uit Nieuw-Weringen. Dat werd 1-0. Dan de vierde klasse B. ASVB tegen Drieborg, 1-2. SPW tegen Muntendam, 1-0. DWZ tegen Buinen, 1-6. Groen-Geel tegen Gasselte-Nijveen, 1-3. En Zevenhuizen tegen FVV werd 4-1. En dan worden we er nog even aan herinnerd wat voor weer het was dit weekend. Farmsum tegen Westerwolde moest worden afgelast. Dan de vijfde klasse B. Eeks tegen Bellingwolde 0-0. Wedde tegen JVV, opnieuw een Westerwoldse derby, 3-4. Engelbert tegen de Pekelde Boys 2-2. Alteveer tegen Woltersum 11-1. Gieterveen tegen Italian Boys 2-6. En Ieder de Punt tegen GKC 2-1. En tot zover de voetbaluitslagen.

Ja, Mylène Farmer, een Franse zangeres die geboren werd in Canada. In 1991 had ze een hitje met Desenchanté en de Belgische Catherine Verbeek, oftewel Kate Ryan. Die ging zich er in 2002 mee bemoeien, om het zo maar te zeggen. Ze dachten in een café in Antwerpen met een stel vrienden van, goh, we gaan hier een cover van maken. En toen werd het wel een grote hit. Desenchanté. Goed, tot zover de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Onze dank aan Herman Slimbach, onze verslaggever bij Veleveen tegen FC Trapel 96. Bert Korfmaker, bedankt voor de techniek en de muziekkeuze. En ik ben Michiel. Zometeen gaan we verder met de kantinekaravaan. En straks om 6 uur is het tijd voor Wildje Wild en gezelligheid op verzoek. Ik wens je nog een hele fijne zondag verder en tot de volgende. Hoi!

0: Kort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed. Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: daarvoor hebben we nog gedraaid Gerard Cox. En het is weer voorbij, die mooie zomer. Helaas.
1: Helaas, het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ja, wat zonde, hè?
1: Ja. Ja, ik moet er nog wel heel erg aan wennen, moet ik zeggen.
0: Is dat zo?
1: Maar we hadden gisteren de vloerverwarming aan. En dat is toch ook wel weer lekker in huis, hoor.
0: Nou, zeker weten.
1: Oh, ja. Ja, en we hebben stiekem al een kerstfilm gekeken. Heel erg. Ja,
0: nou, maar ik moet zeggen, ik ben helemaal fan van kerstfilms. Weet je dat wel?
1: Ja, ik ook. Ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel met de winter en met herfst. Maar kerst, dat is mijn seizoen.
0: Nou ja, dan kunnen we elkaar de handen schudden.
1: Ja, dat scheelt. Heel fijn.
0: Hey, wat gaan we vanavond allemaal doen? We gaan nog even de bingo verkopen te doorgeven. Voor de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. En natuurlijk heel veel leuke muziek draaien.
1: En een hele goede middag wensen. Goedemiddag. Hallo, welkom.
0: Ja, nou dat hadden wij zojuist al gezegd.
1: Nee, dat heb je allemaal niet gezegd.
0: Nee,
1: we gingen gewoon meteen. Hoppa, vol erin.
0: Oh.
1: Met een gestrekt been.
0: Wat slecht van mij.
1: Wat slecht. Ja, leuk dat iedereen er weer is om te luisteren.
0: Ja, dat sowieso. Ja,
1: leuk dat jij er ook bent.
0: Ja, dankjewel. Jij ook. Heb je nog leuke weetjes of van Gerard Cox? Of?
1: Dit is de enige nummer 1 hit van Gerard Cox die hij gehad heeft.
0: Oh, echt?
1: Ja, wist ik ook niet. Het heeft 5 weken op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40.
0: Mm-hmm.
1: En het kwam eigenlijk pas uit in de winter. Of het is midden in de winter een hit geweest, 13 december.
0: Oké. Okay.
1: Dus met kerst was dit een hit in 1973 uit mijn hoofd. Ja.
0: Uit je hoofd?
1: Uit mijn hoofd. Ik had het gelezen, ik was het even kwijt, maar nou, ja.
0: Geef niet. Nou, helemaal goed. Hey, wij gaan verder met muziek. Want anders praten wij te veel, krijgen we weer commentaar.
1: Ja, de muziek is ook het leukste.
0: Ja, dat is zo. We gaan snel verder met de volgende plaat. En de volgende plaat, die hoorde hem al op de achtergrond.
1: Helemaal
0: dat is eentje van de Cats.
1: Ja, uit Volendam.
0: Uit Volendam. En One Way Wind.

0: The Weather Girls en It's Raining Man. En daarvoor nog gedraaid Albert Hammond. It Never Rains in Southern California.
1: Ja, ik heb ook een tape al een beetje gevonden.
0: Nee. Stomme vraag. Volgende vraag. Ja, tuurlijk heb ik hem al gevonden.
1: Ja, dat is fijn. Ja, ik dacht, het is zo'n weersomslag deze week. Ja. Van heerlijk nazomerweer nog naar ineens regen, kou, wind. Typisch Hollands weer. Ik dacht, laten we eens kijken naar leuke liedjes over het weer.
0: Over het weer. En de vorige platen ging over wind. Even kijken, Rob de Nijs was ritme van de regen.
1: Ja.
0: It's Raining Man.
1: Precies.
0: It Never Rains in Southern California. Gaat ook over regen waarschijnlijk.
1: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Het is weer voorbij.
1: Ja hoor. Ja, hoor. Ik moet zeggen, er zijn heel veel liedjes over het weer. Zonder dat het deprimerend wordt.
0: Nee, het zijn leuke platen.
1: Het zijn best leuke platen. It's Raining Man. Wist je dat dat nummer aan heel veel grote artiesten is aangeboden en dat niemand er wat in zag?
0: Ja, dat heb ik gehoord, ja.
1: Nou, vertel.
0: Ik kan het niet exact vertellen, maar beter.
1: Donna Summer wilde het nummer bijvoorbeeld niet. Barbara Streisand niet. Die zagen er allemaal helemaal niks in. Maar het is uiteindelijk natuurlijk een hele grote hit geworden.
0: Ja.
1: En wat ook een grote hit is geweest in het verleden.
0: Ja.
1: Piet Veerman. Je hoort hem al op de achtergrond. En wist je dat aan dit nummer ook een heel tragisch iets zit? Ja, ik zeg wel heel vaak, wist je dat, maar...
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nee, op 6 maart 1987 verging een veerboot bij Zeebrugge, Herald of the Free Enterprise. En daarbij kwamen 193 mensen om het leven. En in de videoclip van dit nummer van Piet Veerman zijn beelden te zien van de documentaire van die scheepsramp.
2: Zee.

0: Neil Diamond was dat. I am, I said. En daarvoor nog Agda en de Munnik met Het regent zonnestralen.
1: Ze beheer ik wat anders dan Het regent water.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, toch, we hebben ook best wel wat zon gehad nog afgelopen weekend, tussendoor.
0: Ja, tussendoor hebben we heel wat zon gehad.
1: Ja.
0: Was leuk.
1: Het was lekker. Wat ook leuk
0: maar
1: is.
0: Maar er zaten wel echt hoos buiten, hoor.
1: Ja, dan moest je niet buiten staan.
0: Nee, dan moest je zeker niet buiten staan.
1: Nee, dan was je wel meteen helemaal doorweekt.
0: En zo warm was het dan niet?
1: Nee. Nee, het was best fris. En 's nachts is het ook weer echt fris. Ja. Afgelopen nacht 5 graden.
0: Papa?
1: Ja, winterjas.
0: Winterjas aan?
1: Ja, die mogen weer uit de kast.
0: Hey, het volgende. Had je nog wat feitjes of leuke weetjes? Of zeg je van...
1: Dit was een nummer uit 1971. En ja, Neil Diamond kennen we allemaal natuurlijk.
0: Zo is dat.
1: Zo is dat. Ja, weet je wat ook heel leuk is?
0: Ja, daar ben ik ook voor kooppunten.
1: Ja.
0: Zal ik ze opnoemen? Ja, ik ga ze opnoemen.
1: Helemaal goed.
0: Waar kan je je bingo kaart kopen? Bij Snackbar Seln in Sellingen tot 7:30. Snackpoint de Stoepje in Alteveer tot 7:30. Tankstation Shell Kap in Stadsknaal tot 8:00. Tankstation Tango Hilgers in Oude Pekela tot 8:00. Tankstation Texaco Metting in Bellingwolde tot 7:15. Shell de IJzerklap in Musselkanaal tot 7:45. Shell Technotans in de Veendam tot 8:00. Fonfi Deco en Gifts tot en met zaterdag 4:00. Dus alleen door de weeks. Jumbo Winschoten tot vanavond 8:00. En hier in de studio in Vlagwedde bij Groningen 1. Kun je tot 8:00 jouw bingo kaart kopen voor de enige echte radio bingo van Groningen 1.
1: Nou, dit was wel een goede revanche op vorige week.
0: Ja, toch?
1: Ja, deze
0: vorige week
1: was
0: het slechter.
1: Ja. Het was de puinhoop.
0: Dit was een 9+.
1: Ja, zeker. Ja, dit was een 9+, ja. Ja.
0: Hey, we gaan snel verder met de muziek van Prince.
1: Ja, ook een 9+ dit nummer wel, toch?
0: Absoluut. Purple Rain.

0: Earth, Wind & Fire met September. En daarvoor nog Status Quo, prachtige plaat en Rain.
1: Ja, wat zijn er veel nummers?
0: Zijn absoluut veel nummers. Sorry, ik moet even mijn achtergrondmuziek aanzetten, want het was zo stil.
1: Het was zo stil, ja. Nou, er zijn zeker veel nummers. Maar ik bedoelde nummers gericht op het weer en op regen, zonder dat het depressief wordt.
0: Nee, absoluut.
1: Het is eigenlijk heel vrolijk. Ja. Toch wel, ja. Ja. Hartstikke leuk. En wie denk ik ook heel vrolijk zijn... zijn de kinderen in het noorden van het land. Want? Dat,
0: het is herfstvakantie. Zo, ja. Ik moest even nadenken.
1: Welke vakantie is het? Ja. Zomer? Nee, die hebben we gehad.
0: Ja, ze hebben zoveel vakanties. Ja. En vrije dagen. En ach.
1: Ja, maar zo voelde het niet toen wij op school zaten. Tenminste, niet toen ik op school zat.
0: Nee, ik ook niet.
1: Toen leefde ik van vakantie naar vakantie. Dat duurde heel lang tussendoor.
0: Heel lang. Ja, ja, absoluut.
1: Niet dat ik zo'n hekel aan school had, maar vakantie was leuker.
0: Ja.
1: Maar dat betekent ook dat er weer van alles te doen is in de regio.
0: Mm-hmm.
1: Waaronder... Museumspoorlijn Star in Stadskanaal.
0: Oh, maar dat is even leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja, dat vind ik wel echt leuk.
1: Ja, weet je wat nog leuker is?
0: Nou.
1: Op zondag 11 oktober, woensdag 14 oktober en 18 oktober is het Teddyberendag bij Museumspoorlijn Star.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Dan zijn er heel veel teddyberen overal te vinden. Er zijn speurtochten met teddyberen. En tijdens de treinreis komen volgens mij teddyberen voorbij.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus er wordt een hele happening van gemaakt.
0: Ja.
1: En volgens mij is het hartstikke leuk voor kinderen.
0: Nou ja, we zullen het zien.
1: We zullen het zien, ja. Dus dat is een leuk iets in de omgeving. En er zijn nog veel meer dingen te doen. Dus ik zou zeker zeggen, kijk even op westerwoldeactueel.nl. In de activiteitenagenda zijn nog paddenstoelen, festivals en van alles. Te veel op te noemen.
0: Te veel om op te noemen.
1: Nachtwandelingen, avondwandelingen. Nou, van alles.
0: Te veel om op te noemen.
1: Te veel om op te noemen.
0: Hey, ja. Wij gaan afsluiten, want het zit er alweer op natuurlijk.
1: Ja, het uur is weer voorbij gevlogen.
0: Het uur is voorbij vervlogen.
1: Ja.
0: En volgende week zijn we weer terug.
1: Zelfde tijd.
0: Zelfde zender. En zo dadelijk hier op Groningen 1 natuurlijk gezelligheid op verzoek. En... daar ken je weer jouw favoriet. Ja, wat wil je zeggen?
1: En om 8 uur de enige echte radio bingo.
0: Van?
1: Nee. Groningen 1. Oh, ik ging bijna de mist in. Bijna. Nee, niet helemaal. Groningen 1.
0: Groningen 1, absoluut. Net wat ik al zei. We zijn volgende week weer terug. Zelfde tijd, dezelfde zender. En we gaan nog één plaatje draaien. En ja, hoe kan dat ook anders? It Keeps Raining van Bitty McLean. Ik zou zeggen, tot volgende week. Hoi.
1: Tot volgende week.

0: Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer, de regenbuien nemen wat af, het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger en vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Van 5 tot 8 is dit gezelligheid op verzoek.
1: Hand in hand 30 graden, loop ik met haar op het strand.
0: Gezelligheid op verzoek met Wiltje Wils.
2: Hallo, hallo, ze belt me op en zegt ik mis je zo.
0: Gezelligheid op verzoek.
3: Hey.

0: Het is weekend. En dan ga je gewoon Chinees eten bij Frans Bauer. Daar staat ze. Welkom, goedenavond. Het is zondag 11 oktober. Gezelligheid op verzoek. Het verzoekplatenprogramma van Groningen 1. Tegen 6:15 gaan we even kijken waar we de bengelkaartjes vandaan kunnen halen. En tegen 6:30 het sport met Michiel van der Spek. En natuurlijk veel regionaal talent, dat komt allemaal voorbij. En natuurlijk, je kunt ook bellen 0599-313-579. En zowaar, ik heb al iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Mooi Tony.
1: Mooi Hiltje.
0: Hou eens met Tony.
1: Gaat mee om.
0: Is toch Chinees uit verloren?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Waar is toe eten, Tony?
1: Nou ja, ik heb poffertjes aan.
0: Oeh, lekker. Tony, doe eens een plootje aan, vrouw.
1: Ja, nou, Tom, en voor jou er allemaal.
0: Ja, dankjewel.
1: Hey, voor Biggie en voor Gerrit.
0: Ja.
1: Edwin en Gertje, Jan en Anneke en Danny. En zijn vriendin René en Jolanda. Familie, Christine. Familie Roosevelt. Familie. Loer. Familie Loer.
2: Jan en Stella.
1: Albert en Arma. Klaas en Marjolein. En Rob en zijn vriendin. En Gea van der Laan.
2: Jan en
1: Willy. Zingende Marines. Matt en Zemering. En Jans en Petra.
0: God, waar is je het liefste? En welke ploeg ons geen doen, Tony?
1: Oh, ik ben Jan
0: Boezeroen. Jan Boezeroen. Jan Boezeroen. Nou, ik zou het hele mooi op. Dat komt helemaal uit.
1: Yo.
0: Oké. Okay. Tony, dankjewel.
1: Yo.
0: Groetjes.
1: Hoi.
0: Yo, hoi. Goed, dat was Tony uit Bellingwolde. Gaan we zo meteen even kijken. Een leuke plaat van Jan Boezeroen. Goed, mocht je erbij willen horen, 0599-313-579.

0: Lucas en Gea Hulshof met het bloemenmeisje. En wij gaan eens even kijken waar we de bingo-kaartjes vandaan kunnen halen. Bij Fonfi, Deco en Gifs in Terapel, daar kun je alleen door de week terecht van woensdag tot en met zaterdag. Bij Texaco Metting in Bellingwolde, daar kun je terecht tot 7:15. Snackbar Selden in Sellingen, daar kun je terecht tot 7:30. Snackpoint het Stoepje in Alteveer, daar kun je terecht tot 7:30. Cel IJzer en Klappen Musselkanaal, daar kun je terecht tot 7:45. Bij Cel Technotrans in Veendam, daar kun je terecht tot 8:00. En bij Cel Kap en Stadskanaal tot 8:00. Bij Taco Hilvers in Oude Pekela, daar kun je terecht tot 8:00. En bij de Jumbo in Winschoten tot 8:00. En natuurlijk ook hier in de gezellige studio in Vlagtwedde. Tot 8:00 kun je daar je bingo-kaartjes vandaan halen. Goed, en ik heb volgens mij weer iemand aan de lijn. Ik zeg goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ik ben mevrouw Kreef.
0: Dag mevrouw.
1: Hoi.
0: U wilt ook een plaatje aanvragen?
1: Ja, van Sommerwijn van Danny Rosso.
0: Sommerwijn.
1: Ja.
0: Sommerwijn. Wijn. Van en wie was dat?
1: Dennis Rosso.
0: Rosso. Nou, als die plaat aanwezig is, dan ga ik hem even voor u draaien.
1: Ja, speciaal voor mijn zusje en voor jullie in de studio.
0: Nou, dankjewel.
1: Oké.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, doei.
0: Doei.

0: Een piratenkraker, de Paladijns en jouw liefste wens. En ik heb er iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond, met Janneke Nies in Hoeplein.
0: Janneke, goeiedag.
1: Ja, Mai.
0: Mai.
1: Mai, ik wil een plootje uitvallen.
0: Ja, dat kan hoor.
1: Even judo hoor.
0: Dankjewel.
1: Even mijn zus, Oerwinschouw.
0: Ja.
1: En een plootje bent van Herman Lippinghoff, mijn kat met caravan of zo.
0: Caravan.
1: Ja, ja.
0: Caravan van Herman. Herman Lippinghoff.
1: Ja.
0: Lippinghoff. Nou, die zoek ik voor jou op.
1: Is prima. Ja, oké.
0: Dank je.
1: Yo.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Bye.
0: Goed, die plaatje gaan we ook opzoeken. Ik heb nog iemand aan de lijn. Goedenavond.
2: Met Gerda.
0: Gerda, hallo.
2: Hallo.
0: Jij wilt ook even een plaatje aanvragen.
2: Ja.
0: Nou, doe maar hoor.
2: Dat iedereen zit te luisteren, ook voor jullie.
0: Dank je wel.
2: En dan hoop ik dat Sven gaat met de vlam in de pijp.
0: Henk Wijngaard, met de vlam in de pijp. Nou, die zoek ik voor je op en die wordt straks even gedraaid.
2: Ja.
0: Oké, dankjewel.
2: Oké.
0: Jo. Hoi, hoi. Hoi. Hoi.

0: De George Baker Selection en Holiday. Ja, voor sommige mensen die hebben komende week vakantie. En er zijn ook mensen die de vakantie erop hebben zitten. Goed, ik heb er iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond, met Hans Moller.
0: Hey Hans.
1: Hoi.
0: Hoi, hoe is het met Hans?
1: Oh, wel goed.
0: Mooi zo. Zo mag ik het horen.
1: Ja.
0: Hey Hans, u wilt even een plaatje aanvragen.
1: Ja.
0: Nou?
1: Ik zit aan een cocktail trio te denken.
0: Cocktail?
1: Een Vrooien Theater.
0: Cocktail... Trio. En dan het Vlooien Theater.
1: Ja, als je kan. En dan zoek maar een andere van hun.
0: Vlooien Theater. Nou, als er plaat aanwezig is, dan zoek ik hem op. Probeer ik hem te draaien.
1: Ja, prima.
0: Oké. Hey, dankjewel, hè.
1: Ja, hoor.
0: Yo.
1: Doei.
0: Hoi.

0: andersom doe. Van mijn linker naar mijn rechter toe. Doe ik één handje weg. Ja, dan blijft die slimmerd zitten, zeg. En dan gaat hij alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer. Oh, hij haalde die peer.
1: Ja, wie doet hem dat na?
2: Ja, wie doet hem dat na?

0: Jannes, hij mag niet ontbreken hier bij mij in de uitzending met een gebroken hart. Eens even kijken, tegenover mij heb ik de man... Even wachten, ja, hij moet even bijkomen, zo komt het helemaal goed. De man van de sport, Michiel.
1: Ja, mooi, Wiltje.
0: Goeiedag, Michiel. Ja. Zo, we dachten even de sport nog even op de valreep in het eerste uur.
1: Ja, dat moet ze hem kennen. Hè?
0: Ja, moet kennen. Hè? Goed, er is veel gevoetbald, Michiel.
1: Ja, zeker. Eens even kijken. In de derde klasse E was er VDV tegen FC Trapel 96. Dat werd 1 tegen 3. Noordster tegen SVZ 2 tegen 1. MOVV tegen Heilige Lee werd ook 2-1. HOVC tegen Sellingen 5 tegen 4. De derby in Stadskanaal, Stadskanaal tegen Musselkanaal, werd 2 tegen 1. Gieten tegen Titan 1 tegen 0. En Nieuwbuinen tegen de Groningen Boys eindigde in 4-2. Dan de

0: Alteveer tegen Woltersum, 11-1 maar liefst. Ieder de punt tegen GKC, 2-1. En Gieterveen tegen Italian Boys, 2-6. Ja, en dat waren ze, de voetbaluitslagen.
1: Dat waren ze allemaal, Michiel.
0: Amateurvoetballers.
1: Nou, ja, af en toe een grote score erbij.
0: Ja.
1: Weet jij trouwens hoe het met de Groningen staat?
0: Ja, ik kom hier net de presentatieruimte weer binnen, waar mijn laptopje nog staat met ESPN erop. En ik denk, hé, ik zie nog steeds spelers van Excelsior en Groningen. Kennelijk hebben ze al lange blessuretijd gehad.
1: Ja.
0: Maar Groningen heeft gewonnen. Excelsior tegen Groningen werd 1-5.
1: Ja, kijk.
0: Marco Rente heeft er 2 gemaakt voor Groningen. Van Gassel maakt een eigen doelpunt. Tom van Bergen heeft gescoord. En Willemsen.
1: Nou, bij, op de valreep ook deze uitvraag er nog even bij.
0: Ja, zeker.
1: Michiel, dankjewel. En morgen weer op de radio.
0: Morgen niet. We hebben allemaal herfstvakantie ook.
1: Jij hebt herfstvakantie.
0: Ja, ja, dus ook
1: daarom zei morgen, ik net, eentje die heeft vakantie gehad en die andere die heeft vakantie. Ik heb een weekje gehad en die van jou die breekt aan.
0: Waakperen en luxe peren, hè?
1: Michiel, hey, dankjewel. Hoi.
0: Oké, mooi.

0: Andrea Berg, wenn du mich willst. Ja, ik heb die man aan de lijn. Goedenavond.
1: Ja, je bent Rovina.
0: Rovina, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Hoe is het met Rovina?
1: Die meer gaat wel goud.
0: Mooi zo. Is het nog wat leuks doen gedogen?
1: Nee, ik ben nog zo'n brak bezig, maar...
0: Oh, was het een beetje druk?
1: Ja, was wel druk.
0: Kijk, oké. Okay. Nou, doen we eens een plootje, vrouw.
1: Ja, even Rali, voor Wilma, Marcel, Jona en Naomi. Fokke en Rika, Hendrik en Juri. Ja. Dikke moeder en zijn vrouw. Hendrik Norden, Ali Norden. En voor Jan Kuil.
0: Ja.
1: En voor mijn zoon Lammerstel en mijn zusje Janne Stel. En ook even Dieneke van der Belk en voor jullie Doran Mol. En ook even Gerrit en Piki.
0: Ja.
1: En die wordt nooit vergeten.
0: Nee, vergeet ze nou, joh.
1: En ik wil groeg. En de vloed van de Mario's, het spijt me.
0: Het spijt me, het spijt me. Mario's. Is op naar hoe kwam, hè, die plootje?
1: Ja, heb ik gestuurd.
0: Nou, ik ga het origineel in draaien. Is dat zo goud, toch?
1: Ja, dat vind ik beter dan ze.
0: Kom goud. Kom goud. Yo, hoi.
1: Hoi.

0: solidair en te veel voor mij. Ik heb nog iemand aan de lijn op de valreep in het eerste uur. Goedenavond.
1: Ja, mijn naam is Jempel.
0: Ali, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Nou, doe eens toch niks beleefd, zeg maar.
1: Nee, op conflict.
0: Ja, nou ja, er sliek. Het is zondag. Doe ons een plootje, vrouw.
1: Ja.
0: Doe maar, hè.
1: Nou, niet. Moeder.
0: Ja?
1: Hendrik, Juri, ja. Leona, Naomi, Wilma, Massa, Monique Vrijen, Amelstel, Sandra Anstel, Hendrik Noda, Ali Noda, Grietje en Harry Praak. Het is een broer van Mieke, mijn beste vriendin, hè?
0: Mieke. Mieke, nou, ik ben draag in mijn volgende uur.
1: In de hout.
0: Oké, rustig aan.
1: Ja, doe ook.

Chris de Rauw en ergens op deze wereld. Goed, we gaan even naar de kantine voor een lekkere bak koffie. En dan zijn we zo dadelijk weer terug met deel 2, gezelligheid op verzoek. Ik zal zeggen, graag tot zo.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt-het-vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Van 5 tot 8 is dit gezelligheid op verzoek.
1: Hand in hand 30 graden, loop ik met haar op het strand.
0: Gezelligheid op verzoek met Wiltje Wils.
2: Hallo, hallo. Ze belt me op en zegt ik mis je zo.
0: Gezelligheid op verzoek

Hij is inmiddels 80 jaar, Henk Wijngaard en de Nachtrijders. Luisteraars, welkom terug. Deel 2 met gezelligheid op verzoek hier bij Groningen 1. Het verzoekplaatsenprogramma. En tot kwart voor acht kun je bellen voor een groets antigroet. Het maakt niet uit. Goed gesprek. Je belt maar even naar de studio 0599-313-579. Goed, eens even kijken. Wat voor muziek hebben we nog allemaal? Ik heb nog wat van Siska in the Nightbirds. Ik heb nog iets van de Spider Murphy Gang. Ja. En natuurlijk is een plaat aangevraagd van Mieke. Die gaan we als eerst even draaien. En als jij erbij wilt horen, dan hoor ik het wel. En bel je maar 0599-313-579.

0: Marieke. En de beste vriendin. Dat hij me toen verliet. Een tijdje geleden heeft ze nog samen met, het Engelbewaarder gezongen. En het was best wel leuk om even aan te horen. Een tijd geleden dat plaatje gehoord hebben daarvan. Goed, ik heb er iemand aan de lijn voor een verzoekje. Goedenavond.
1: Goedenavond, Wiltje, met Rijn Edens.
0: Hey, Rijn.
1: Mooi.
0: Hoe is het met jou?
1: Best.
0: Mooi zo.
1: Hartstikke houden.
0: Ja, een beetje van de dag genoten?
1: Ja, wel. Een beetje regen, bro. Ik ben niet zorgen. Ik ben uit een suiker.
0: Zo is dat.
1: Ja. Hey, Rijn. Ik wil hem voor iedereen een klootje aanvragen voor iedereen wel luistert.
0: Ja.
1: Mijn ploegje weet van Duo Onbekend, Rode Rozen of Witte Zijde.
0: Oh, Duo Onbekend, Onbekend, Rode Rozen, Rode Rozen. Nou, die zou ik voor jou op en dan draag jij wel even.
1: Oké,
0: hè. Hé, dankjewel, hè.
1: Yo.
0: Hoi. Hoi. Goed, eens even kijken. Deze moet even terug. En dan gaan we deze plaat even draaien. Want die is aangevraagd, denk je, van de Mario's. En het spijt me...

0: piratencover Siska in The Nightbirds en in al mijn mooie dromen. Goed, ik heb iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond,
0: cool, joh. Ja, nou, zo mag ik daar doen. Mooi.
1: Was je wel zegt, ja?
0: Ja, zo is dat.
1: Ik wil een ploegje hebben over alle luisteraars.
0: Ja?
1: En een speciaal in mijn voor mijn kameroodje Tieners.
0: Tieners, hè? Ja. Vergeet hem nou, hè?
1: Wat bleef?
0: Vergeet hem nou.
1: Oh, dat zou ik niet doen.
0: Nee. Nee,
1: dat
0: zou
1: ik niet doen.
0: Nee, hoor. Nee. En
1: live, man. Ja. Ja? Oh, doe ook wel, hoor.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Jawel.
1: Avond zou mooi.
0: Als ik sloop.
1: Ah, nee, toch?
0: Jawel.
1: Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Hey, jij wel applaudje misschien nu, hè?
1: Oh, dat maakt nooit zoveel uit. Hey. Als de man is toch nog mooi als die roller of nou?
0: Ik zag wel een hele mooie op.
1: Eerst gauw, Wiltje. Dankjewel, hè.
0: Oké, okay, rustig aan.
1: Jojo, mooi.
0: Hoi.

De Zoomstreams. Maria, Maria. Ik kreeg ook een telefoontje van Geert uit Winschoten. Geert, ja, die zit ook lekker mee te luisteren. En of ik ook even een plaat die kant op kan draaien. Tuurlijk, Geert. Deze van René Schuurmans. En samen met jou.

0: René Schuurmans. En samen met jou, goedenavond met Groningen 1.
1: Ja, mooi, met Gerrie weer.
0: Gerda, hallo.
1: Ja, mooi.
0: Mooi. Tja, Esther, ik mag noemen, Esther ook wat voor, hè?
1: Ja, oké.
0: Okay. Hoe is mijn Gerda?
1: Och ja, gewoon duur, gewoon je.
0: Zo is dat.
1: Ja?
0: Gerda, doe ons een plootje aan vroeger.
1: Ja. Even voor Gea van der Leyen in Bijlingwolde.
0: Ja.
1: En even voor de luisteraars en medewerkers van Groningen 1.
0: Ja, dankjewel.
1: En ook even, alsjeblieft. En ook even voor Tien, daar zijn vrouw vroeg bloot naar voor ons. En dat heeft ook iets gehad.
0: Nee, kijk, nou is het weer gauw, hoor. Ja, want anders zeg ik de volgende keer zo vroeg een bloedje van mij.
1: Nee, precies. Volgens dus, mij de eerste, dan wil ik de eerste weg.
0: Ik kan niks zeggen. En wel een bloedje moet weten.
1: Hart van chocolade van Frans Bauer.
0: Frans, chocolade. Nou, zoek ik op, kom door mijn hout.
1: Ja, is goed, bedankt.
0: Ja, oké, graag gedaan.
1: Heel mooi.
0: Doei.

0: Ieder afscheid is een nieuw begin. Goedenavond met Groningen 1.
1: Goedenavond met
0: Jetty. Hey Jetty.
1: Mooi.
0: Mooi.
1: Ik ben even een verzoekje.
0: Nou, dat kan hoor, doe maar.
1: Ik ben de oma van Koen en Niek en daar wil ik een plootje voor aanvragen.
0: Nou, bij deze.
1: Ja, en zo'n plootje van Onze Poes is Weg. Van Melchior of zo.
0: Melchior.
1: Ja.
0: Onze Poes is Weg. Nou, die zoek ik op, Jetty.
1: Hartstikke bedankt.
0: Jo, graag gedaan. Doeg.

0: Frans Bauer. Hij zingt ook van alles, hè. Het gaat over chocolade, het gaat over Chinees. Het maakt hem helemaal niets uit. Goedenavond met Groningen 1.
1: Goedenavond met Henk
0: Drent. Henk Drent, goeiedag.
1: Ik wil alleen blootje en vroeg, want jullie allemaal in de studio.
0: Dankjewel.
1: En speciaal voor mijn vrouw.
0: Ja.
1: En voor mijn kleindochters. Ja. Emma, die wil, en dan van alle vrienden en collega's. En ik wil een blootje van...
0: Ik heb het niet gehoord, nog een keer. Zeg maar.
2: K-pop.
0: Nou, ik schrijf er even op en als ik het kan vinden, dan ga ik hem even draaien. Is dat goed?
1: Is prima.
0: Oké. Okay.
1: Graag gedaan.
0: Ja, graag gedaan.
1: Oké, tot de volgende keer. Mooi.
0: Yo, hoi.

zijn oog. Het lijkt precies een piraat.

De Major Dundee Band. The Longest the Distance. Goed, ik heb nog een paar plaatjes voor je. En die probeer ik voor 8 uur nog even te draaien. Voor de enige echte Radio Bingo. Nog een paar plaatjes. Zoals ik, ja, even deze nog. Dandy Christian.

deze nacht. Laura Lin, en je hebt me duizendmaal bedrogen. Goed luisteraars, voor mij zit het er weer op. Twee lang gezelligheid op verzoek hier bij Groningen 1. Ik wil even Michiel even bedanken voor het aannemen van de telefoon. En ook Wilma, dankjewel daarvoor. En iedereen die gebeld hebt en geluisterd hebt, iedereen dankjewel. Over twee weken dan ben ik er weer. Volgende week dan zit Gerrit Pelletier hier. En straks veel plezier met de enige echte Radio Bengel. Zeggen bye bye en zwaai zwaai. Hoi hoi.

0: is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, één goedenavond en welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. En vanavond hebben we weer een mooi team voor jullie klaarzitten. Want aan de telefoon zitten Gina en Wilma. En Wilma die heeft vandaag een dubbele pet op en die is ook nog de regie van vandaag. Onze technicus van vandaag is Simon en naast mij zit Jan Kuil.
1: Hallo.
0: Hallo. En mijn naam is Alberta en we gaan er weer een leuke avond van maken. Maar voor we dat gaan doen, hebben we nog even de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte radiobingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen nog eerst even de uitleg van het bingo-spel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt twee keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog twee prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten, met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de Superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is één telefoonnummer, maar we hebben twee lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
0: Ja, dan gaan kunnen we starten.
1: Ja.
0: Ja, Jan, je hebt helemaal de bingomon dan weer helemaal paraat.
1: 36.

0: 52.
1: 52?
0: 52. Vijftig.
1: Vijftig?
0: Vijftig. Eenentwintig.
1: Eenentwintig?
0: Eenentwintig. Achtentachtig.
1: Achtentachtig.
0: Achtentachtig. 34.
1: 34?
0: 34. 37.
1: 37.
0: 37.
1: Dit waren de getallen uit de eerste trekking. Dat is 36, 52, 50, 21, 88, 34 en 37. De tweede ronde.
0: Twintig.
1: Twintig.
0: Twintig. Zesentwintig.
1: Zesentwintig.
0: Zesentwintig. Achtenvijftig.
1: Achtenvijftig.
0: Achtenvijftig. 57.
1: 57.
0: 57. 45.
1: 45.
0: 45. 60.
1: 60.
0: 60. 56.
1: 56.
0: 56.
1: Dit waren de getallen in de tweede trekking. Dat is 20, 26, 58, 57, 45, 60 en 56. Dan gaan we naar de derde ronde.
0: Ja.
1: Oh, we hebben telefoon. Nou, dan moeten we nog even wachten, hè? Dat is mooi.
0: Ja.
1: Dat betekent dat hij het doet. Oh, nee, ja.

Oh. Oh, we moeten nog heel even wachten. Even wachten. Dan gaan de telefonie. Ja. Moet natuurlijk goed genoteerd worden. Maar wij hebben alle tijd.

0: Ik krijg net door van de regie dat we verder mogen. Dus we gaan verder met de derde ronde.
1: Het is weer tijd voor bingo. Ja.
2: Dertien. Vijfenvijftig.
0: Zevenentwintig.
2: 30.
0: Vijf.
2: 8. Tweeënzestig.
0: Ja, dit waren de getallen in de derde trekking. Dus ik wil jou graag vragen of jij alles nog eens een keer in numerieke volgorde wil doen.
2: Nee.
0: Ja. Grapjas.
2: 5, 8, 13, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 36, 37, 45, 50, 52... 55, 56, 57, 58, 60, 62 en 88.
0: Nou, kijk eens aan, Jan, dankjewel. Nou, dan kunnen we door met de vierde trekking.
2: Zevenenzestig.

0: 65.
1: 65.
0: 65.
1: Telefoon.
2: Telefoon, telefoon, telefoon.
1: Dat is mooi.
2: Telefoon, telefoon, telefoon.
1: Ja, toch? Telefoon, telefoon, telefoon. Nou, hopen dat dit onze eerste wordt, hè?
0: Ja.
1: Dat zou mooi zijn.

0: Eén goedenavond.
1: Goedenavond, met Grietje Ploeger.
0: Hallo Grietje, wat leuk dat je belt.
1: Yes, ik heb de bovenste rijvol.
0: Je hebt de bovenste rijvol, dat zeg ik jouw naam daar neer. Nou, en waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Shell Veendam.
0: En bij Veendam, zet ik dat er even achter. Even zien.
1: Ja,
0: helemaal goed. Hey, en zou je voor mij dan de getalletjes kunnen oplezen die op jouw kaartje staan?
1: Jazeker, dat is 26, 37, 50, 65 en 88.
0: Nou, dan gaan we hem even nakijken.
2: Deze bingo is helemaal... goed.
0: Hij is helemaal goed, Grietje.
1: Yes, super.
0: Dat is mooi, hè? Hey, en wat voor prijs zou je willen hebben?
1: De gourmet.
0: De gourmet. Schrijf ik die voor jou op? Dan schrijf ik die achter jouw naam. En dan wordt die bij jou thuis bezorgd donderdag.
1: Heel erg bedankt.
0: Ja, helemaal goed. Hey, fijne avond nog. Doei, doeg. Nou, dat was Grietje. En die won een gourmet set.
3: Ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk gewoon. Ook al is het wat donker op dit moment, hè. En wat kouder weer. Ja, dan kan je natuurlijk gewoon lekker in huis gourmetten. Heerlijk.
3: Ja.
0: Ja, de barbecue is wel een beetje passé, geloof ik. Of doe jij dat nog wel in deze kou buiten?
3: Of wel mee,
0: hoor. Nee, dat is niet zo wat, hè? Nee. Nee, dus dan gaan we maar gewoon lekker aan de gourmet. Dat is ook wel lekker fijn altijd. Het is wel gezellig ook. En nu het een beetje kouder buiten is en een beetje guurder, met 11 graden, nou zit ik toch niet zo graag buiten. Toch maar liever een beetje binnen.
4: Het is weer tijd voor bingo.
0: Daar gaan we weer.
3: 78.
0: 78.
3: 78.
0: Achtenveertig. 48.
3: 48.
0: 48. En er is weer telefoon. Ja. Ik word hier zo blij van. Inhaken mede, Aine, zou ik zeggen. Ik ga niet meezingen deze keer. Heel goed, hè?
3: Ja.

0: Een goedenavond.
1: Hoi, Jan op de nieuwe Pekela.
0: Ik heb oude Pekela gehoord en daarvoor de naam niet helemaal goed verstaan.
1: Jan uit Nieuwe Pekela.
0: Uit Nieuwe Pekela zelfs, moet je hem nagaan. Ik maakte er gewoon helemaal andere plaats van. Ja. Niet best hè, vandaag. Nee, ik weet het.
1: Hey. Ja, zeg
0: niet. Hey Jan, en voor welk rijtje bel je?
1: Bovenste.
0: De bovenste. Nou, dan ga ik jouw naam daar neerzetten. En waar heb je je kaartje gekocht?
1: Hilgers.
0: Bij Hilgers. Nou, dan mag je voor mij de getallen opnoemen op de bovenste rij.
1: Doe ik 13, 26, 48, 55 en 62.
0: Nou.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Yo.
0: Yo, ze zijn helemaal goed.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Hey, wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Doe mij de carbonades maar.
0: De carbonades. Oh ja, dat is ook wel lekker, hè?
1: Ja.
0: In het kader van, we moeten toch thuis zitten. Lekker stampotje, carbonaatje erbij. Heerlijk.
1: Daarom.
0: Helemaal groot gelijk. Hey, we gaan ervoor zorgen dat die donderdag bij jou thuis bezorgd worden. Oké?
1: Okay? Is goed.
0: Helemaal goed. Ga je terug aan telefoneren. Doei.
1: Dank je wel.
0: Nou, dat was Jan en die won de carbonades.
3: Ja.
0: Dus de slager heeft weer druk deze week, denk ik. Met de kometschotels, carbonades en weet ik het allemaal meer.
3: Ja.
0: Ik ben benieuwd wat de volgende dan hebben. We hebben natuurlijk ook gewoon speklappen en fondue schotels enzovoort.
3: Ja, aber,
0: hè? Ja. Een goedenavond.
4: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag. Met wie spreek ik?
4: Ploeger.
0: Met meneer Ploeger, hallo.
4: Mooi.
0: En voor welk rijtje bel je?
4: Ik bel voor de onderste.
0: De onderste, dan zeg je daar neer. Hé, en waar heb je het kaartje gekocht?
4: Bij de Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Goed zo. En nou, dan mag je voor mij de getalletjes even oplezen.
4: Dat is nummer 13, 26, 48, 54 en 67.
0: Nou, dus eens even kijken of die goed is.
5: Oh, Rea, onstroonmazel. Volgens mij is deze bingo goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry, hij is wel goud.
0: Hij is wel goud. Gefeliciteerd.
4: Ja, mooi. Ja, dank je.
0: Hey, en wat voor prijs
4: mag het zijn? De carbonades, man.
0: Ook de carbonades?
4: Ja.
0: Oh, die zijn wel in trek vandaag. Ja.
4: Ja, ik ben wel in trek.
0: Ja. Je gaat ook gewoon voor de stampot, zeg maar.
4: Morgen, hè?
0: Nou, morgen. Oké. Nou ja. Dan wens ik jou in ieder geval en eet smakelijk voor Mark met de stampot. En dan ga je terug naar de telefonie en dan bezorgen wij de carbonades donderdag. Goed?
4: Ja, is goed.
0: Oké, een fijne avond. Doei.
4: Yo, mooi.
0: Nou, dat was Jan. Nee, wat zeg ik nou? Dat is helemaal niet waar. Dat is meneer Ploeger en die won ook carbonades. Nou,
3: ja.
0: Dat is ook mooi toch, of niet dan? En die gaat morgen al stampot eten. Nou ja, dan moet hij maar donderdag ook nog een keer stampot eten, denk ik.
6: Helemaal mijn woord dus.
0: Dat kan ook inderdaad. Ja, tussen de stampot of hoe had je dat dan bedacht? Ja, nou ja.
7: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Daar gaan we weer. Eens even zien.
6: 76.
0: En 35.
6: 35.
0: Ja, dat wordt een reservebankje, denk ik, of niet? Ja, hè?
6: Ja.
0: Heb weer een telefoon. Nou, ik ben benieuwd. Misschien gaat deze ook gaat deze voor de speklap, denk ik. Bij de mouse? Stamppot mouse? Speklappie? Rookworstje toch, of niet?
6: Ja.
0: Dat is ook wel lekker met dit weer. Heb ik wel gemist.
6: Ja.
0: Een goedenavond.
8: Ja, goedenavond. Dennis Niemeijer.
0: Hallo, Dennis.
8: Hoi.
0: Hey,
8: ik heb
0: een middelste rijtje.
8: Middelste rijtje.
0: Ik vermoed het al dat je wilde zijn, want je begon al met de M en toen brak ik je in de reden. Ja, sorry.
8: Nee, ja,
0: hey, ik zet je daar jou neer. Dennis voor een middelste rijtje. En waar heb je je kaart gekocht?
8: Bij de Shell in Musselknauw.
0: En bij de Shell in Musselknauw. Druk dat er even achter. Hey, zou je voor mij de getallen kunnen oplezen?
8: Dat is 5, 27, 35, 48 en 50.
9: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Hey, helemaal goed.
8: Ja, super.
0: Nou, dat is mooi toch? Hey, en Dennis, wat voor prijs zou je willen hebben?
8: De gourmetschaal.
0: De gourmet, jij gaat ook lekker thuis.
8: Ja, dat is wel de planning.
0: Ja. Niet, je gaat er niet meer buiten zitten, neem ik aan, of wel?
8: Nee, dan hebben we een barbecue genomen.
0: Ja, dat zei ik al. Ja, zie, Jan moet heel erg lachen. Ja, dat zei ik al, dat doe je ook niet met een gourmet, hè? Nee.
8: Nee, dat kan.
0: Hey, we gaan ervoor zorgen dat jij hem krijgt, dan wordt hij donderdag bij je bezorgd. Dus blijf even hangen, dan ga je terug naar de telefonie, ja?
8: Ja.
0: Helemaal goed, hey, fijne Dank avond. Je. Doei.
8: Zelfde, hoi.
0: Hoi. Nou, dat wordt druk bij de slager. Ja. Die moet woensdagnacht op tijd uit bed om al die pakketjes klaar te maken. Wat denk jij?
6: Dat denk ik ook wel.
0: Of hij komt niet eens op bed, dat kan ook nog. Ja. Dus, maar dat betekent dat we nog een middelste en een onderste rijtje hebben. Hé, hey, en ik valt me wat op dat we gewoon een nieuwe prijzenlijst hebben. Hè? Dat we gewoon wat andere prijzen ertussen hebben. Want we hebben nu ook een powerbank erbij, ter waarde van 30 euro.
6: Ja.
0: En dat is eigenlijk best wel goed, want ik heb laatst een dag zonder stroom gezeten. Nou, dan is zo'n powerbank een welkomen iets hoor, kan ik je mededelen.
6: Ja.
0: Ja, maar we zijn best wel een beetje, mijn telefoon, die was op een gegeven moment wel leeg. Dus,
7: Het is weer tijd voor bingo.
0: Dus dan is zo'n powerbank is wel heel fijn. Oh ja, nog één op de reserve, inderdaad.
6: 31.
0: Dit waren de getallen in de vierde trekking. Dat is 67, 65, 78, 48, 76, 35 en 31. De vijfde ronde. Ja.
6: Zevenenzeventig.
0: Ja, telefoon.
6: Ja.
0: Want die Wilma heeft ook op de kippen bij, hè? Die heeft. Ja. Die regelt

0: Hé, hey, goedenavond.
1: Hé, hey, goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Marielle.
0: Hallo, Marielle.
1: Hallo.
0: Hé, hey, voor welk rijtje bel jij?
1: De onderste.
0: De onderste, zet ik jouw naam daar neer. Marielle. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Kap.
0: Bij Kap. Kijk eens aan. Zet ik dat erbij? Nou, dan ben ik benieuwd naar de getalletjes die op jouw rijtje staan.
1: 21, 34, 55, 65 en 77.
0: Ja, dan gaan we eens even nakijken.
2: Deze bingo is goed.
0: Hij is goed.
2: Gefeliciteerd.
0: Nou, dat is een hele fanclub. Hey.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja, heerlijk. Ja. Je zei al, je bouwde al een soort garantie. En als het niet goed is, is het jouw schuld, zei je. Hoorde
1: ja,
0: ik zo
1: ik ben een telefoniste. Ja, ik word ervoor betaald hoor.
0: Oh, je wordt een... je hebt gewoon een functie ervan. Dat was goed, zeg.
1: Ja, ja, is wat. Ja, ja, ja. Dat durven we allemaal niet. Daar komt het van hoor.
0: Oh, en jij offert jezelf op. Nou, ik vind het heel knap.
1: Zeker.
0: Hey, en welke prijs wil diegene hebben die dan...
1: 400 euro.
0: Nou, ik heb voor de rijtjes heb ik 25 euro contant.
1: Nou, bingo-kaarten nog steeds?
0: Zeker, die heb ik ook nog. Dus die,
1: nou,
0: dat
1: we
0: is,
1: die maar doen.
0: Laten we die erachter zetten. Dan zet ik bingo-kaarten achter jullie naam. En dan kunnen jullie de volgende keer gewoon weer gezellig meedoen.
1: Helemaal ja? Goed.
0: Ja. Helemaal goed. Hey, fijne avond.
1: Dankjewel.
0: Hey, doei.
1: Doei.
3: Doei.
1: Dat moest wel bij jou gebracht worden, hè? Ik ben aan het waken.
0: Dat was Marielle en die... won bingo kaarten.
4: Ja.
0: En die is nu terug naar de dames van de telefonie. En dan wordt alles even weer afgehandeld. En dat betekent dat we nog één middelste rijtje over hebben. Dus wij...
4: Ja.
0: We zijn er binnen deur, hè? Dan gaan we voor de hoofdprijs, zeggen ze zo.
4: Nou wel, ja.
0: En ook daar is wat veranderd. Want ik zie dat de hoofdprijs contant 140 euro is. Maar dat je gewoon een tablet en een smart tv kan winnen. Vind je dat niet waard?
4: Ja.
0: Ik zag dat ik dacht, nou, dat is hartstikke leuk. En nog een half warm, als je wil. Oh, we hebben nog een keer te doen.

0: mijn adres.
1: Hallo.
2: Hi.
1: Hi, met wie spreek ik?
2: Met Aisha.
1: Aisha.
2: Ja.
1: Ach, dan moet ik even dat even goed schrijven natuurlijk, want anders dan... Ja, helemaal goed. Hey, waar heb je het kaartje gekocht?
2: Jumbo.
1: Bij de Jumbo. Aisha, zou je voor mij alle getalletjes kunnen oplezen op jouw middelste rijtje?
2: Ja, dat is 20, 36, 48, 77 en 88.
1: Dan gaan we maar eens even nakijken.
2: Oké.
1: Oh, die trein. Oh jee.
3: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is...
1: Oh, er zit zelfs een fietsbel bij tegenwoordig. Hey, is goed, Aisha.
2: Oh, dankjewel.
1: Gefeliciteerd. Hoorde je de fietsbel? Het was vroeger alleen maar een trein. Ja, ze hebben ineens een fietsbel erin verwerkt. Nou ja, zeg.
2: Oké.
1: Hij is helemaal goed. Hey, wat voor prijs wil je?
2: Doe maar het geld.
1: Het geld. Dat is 25 euro.
2: Ja, dank u wel.
1: Kijk eens aan. Hey, jij gaat terug naar de telefonie en dan wordt alles afgehandeld. En dan zorgen we ervoor dat die 25 euro bij jou bezorgd wordt. Ja?
2: Ja, dank u wel.
1: Helemaal goed. Een fijne avond. Doei, doeg. Nou, dat was Aisha. En die won 25 euro.
4: Ja.
1: Kijk eens aan. En dat betekent dat we door de rijtjes heen zijn. En dat we dus eigenlijk voor de hoofdprijs zometeen gaan. En dat is natuurlijk bij een volle kaart. En dan hebben we een eerste hoofdprijs en een tweede hoofdprijs. Dus maak je twee keer kans. En dan hebben we 140 euro, zoals ik al vertelde. En een contantprijs van 70 euro. En daar zijn ook wat dingetjes veranderd. Want daar kun je gewoon een noodradio winnen van 75 euro. Of een DAB-radio.
4: Ja.
1: En ter waarde van 80 euro. Of gewoon een luxe vleespakket. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, toch?
4: Ja.
1: In het kader van je kunt met de kerst niet genoeg in huis hebben. Dat is misschien nog wel een ding. Maar we moeten eerst even wachten tot de lijnen vrij zijn. Want we moeten natuurlijk wel ervoor zorgen dat de Aisha haar prijs gewoon natuurlijk thuis bezorgd krijgt.
4: Ja.

0: Daar gaan we weer.
1: 85.
0: En 85.
1: 85. Negenentachtig.
0: Negenentachtig.
1: Negenentachtig. Tien.
0: Tien.
1: Tien. Drieënveertig.
0: Drieënveertig.
1: Drieënveertig. 80.
0: 80.
1: 80. 22.
0: 22.
1: 22.
0: Dit waren de getallen in de vijfde trekking. Dat is 77, 85, 89, 10, 43, 80 en 22. De zesde ronde. Ja.
1: Zes.
0: Zes.
1: Zes. Vijftien.
0: Vijftien.
1: Vijftien. Vijfenzeventig.
0: Vijfenzeventig.
1: Vijfenzeventig. 7.
0: 7.
1: 7. 29.
0: 29.
1: 29. 29. De hoogste, 90.
0: 90.
1: 90. 1.
0: 1.
1: 1.
0: Goed, dit waren de getallen in de zesde trekking. Dat is 6, 15, 75, 7, 29, 90 en 1. De zevende ronde.
1: 59.
0: 59.
1: 59. 14.
0: 14.
1: 14. 12.
0: 12.
1: 12. 44.
0: 44.
1: 44. 87.
0: 87.
1: 87. 74.
0: 74.
1: 74. 53.
0: 53.
1: 53.
0: Dit waren de getallen in de zevende trekking. Dat is 59, 14, 12, 44, 87, 74 en 53. De achtste ronde. Nou, wat wel spannend. Ja?
1: Ja.
0: Nou kan het me zo gebeuren.
1: 47.
0: 47.
1: 47. 63.
0: 63.
1: 63. 79.
0: 79.
1: 79. Zesenveertig.
0: Zesenveertig.
1: Zesenveertig. Drieënzeventig.
0: Drieënzeventig.
1: Drieënzeventig. Negenendertig.
0: Negenendertig.
1: Negenendertig. 61.
0: 61. Dit 61. Waren de getallen in de achtste ronde. Dat is 47, 63, 79, 46, 73, 39 en 61. De negende ronde. Nou, we moeten straks nog een zak baan bij elkaar doen, denk ik.
1: 54.
0: 54.
1: 54. 64.
0: 64.
1: 64.
0: Nou.
1: 11.
0: 11.
1: 11.
0: 11. Nou ja, dat zal Sam dit weten, denk je?
1: Dat weet ik niet. 41.
0: 41. Nou, ik 41. Ben benieuwd. Ja, dat was hem. Oh Jan, jij bent gewoon goed. Telefoon. Ik was helemaal bang dat telefoon niet meer deed. Ik denk, nou, dan hebben we dat weer. Maar hij doet het.

0: Eén, goedenavond.
1: Oh. Goedenavond.
0: Oh, hallo, goedenavond.
1: Hallo, met mevrouw Hoffenkamp.
0: Hoffenkamp. Dag, ja. Mevrouw Hoffenkamp.
1: Hallo.
0: Hallo. Nou, daar zat je op één, of niet?
1: Was het mijn dochter zat op één.
0: Oh, je dochter zat op één. Toen dacht je, ja. oh jee. Nou, wanneer komt hij nou?
1: Ja, dat is altijd zo, hè?
0: Ja. En maar gelukkig, jullie hadden zeg maar de mazzel deze keer, laat ik het zo zeggen. Hé, hey, en waar heb je kaartje gekocht?
1: Bij de Jumbo.
0: Bij de Jumbo, helemaal goed. Zou je voor mij alle getalletjes kunnen oplezen?
1: Jazeker wel. Dat is 11, 20, 35, 58, 67, 12, 47, 63, 76, 85, 5, 22, 39, 54, 78.
0: Oké, nou dan gaan we ze even nakijken.
1: Ja.
0: Oh, die wekker.
1: Oh, dat geeft niks.
0: Dat geeft niks, kun je dat tegen?
1: Maakt niet uit of die wekker gaat.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Yeah!
0: Ja! Kijk eens aan, mevrouw Hoffenkamp.
1: Yes.
0: Hey, is goed.
1: Ja, is helemaal goed. Dat is mooi.
0: Ah, gefeliciteerd. Dat is toch prachtig.
1: Dank je.
0: Ja, en zoals ik al zei, we hebben nieuwe prijzen. Dus we hebben tegenwoordig €140. Of een tablet ter waarde van €160. Of een smart tv ter waarde van €160. Of je kunt nog gaan voor het halve varken.
1: Ja, dan heb ik een vraag. Hoe groot is die tablet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, weet je, dat weten we echt niet. Dat weet ik niet in ieder geval. Okay. Dat moet je even vragen aan de regie zo meteen. Als je die, en dan gaan wij het voor je uitzoeken van hoe groot iets is enzovoorts. Ja?
1: Maar ze wil toch liever geld.
0: Ze wil toch liever geld? Zeg er gewoon €140 achter.
1: €140, zet hem maar achter.
0: Ja, gaan we dat doen.
1: Oké. Okay.
0: En dan ga je terug naar telefonie en dan gaan we het regelen. Ja?
1: Ja, is prima.
0: Helemaal goed.
1: Oké. Okay.
0: Doei. Ja, dat was mevrouw Hoffenkamp. En die won €140. Eigenlijk haar dochter, hè? Eigenlijk haar dochter. Maar goed. Oh, dan wou ik net zeggen, we hebben nog een tweede hoofdprijs. En die is ook al aan de lijn. Nou, dat is mooi.

0: Goedenavond.
1: Ja, maar Gina.
0: Hallo, Gina.
1: Ja, hallo.
0: Kijk eens aan. Toch nog een tweede hoofdprijs.
1: Ja.
0: Ja. Dat is mooi, toch? Of niet dan? Hé, hey, waar heb je je kaartje gekocht?
1: Die heb ik gewonnen.
0: Gewonnen? Had je vorige week ook al iets gewonnen, Daan?
1: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. Dus je valt misschien wel weer in de prijzen.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je wel een lucky week of twee weken zelf of drie weken. Of valt dat mee?
1: Ik denk dat
0: het meevalt. Oh, daarom valt mee. Nou ja. Weet je wat? Zullen we de getalletjes... kan je die voor mij oplezen?
1: Jawel, hoor. 7, 15, 34, 59, 75, 8, 11, 35, 74, 87, 29, 44, 58, 60 en 89.
0: Ja, we gaan het zien. Even kijken wat onze computer daar van heeft.
2: De nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
0: Hey, hij is goed, Gina. Dat is toch mooi?
1: Ja.
0: Hé, hey, welke prijs zou jij willen hebben? We hebben dus een noodradio. Dat is hoe die er precies uitziet, dat weet ik niet. Een DHB-radio. Maar we hebben nog steeds het luxe vleespakket. Ook die je kan kiezen. Of natuurlijk
1: ja,
0: gewoon...
1: Ja, ik heb mijn geld
0: daar. Ja, zeg dat ik erachter. Contant 70 euro. Yes?
1: Ja.
0: Helemaal goed. Nou, dan ga je terug naar de telefonie. En dan gaan we ervoor zorgen dat dat donderdag bij jou bezorgd wordt.
1: Is goed.
0: Hey Gina, fijne avond.
1: Zelfde.
0: Nou, dat was Gina en die won dan de 70 euro.
3: Ja.
0: Dus dat rest ons zometeen tot de troostprijzen.
3: Troostprijzen.
0: Ja, dus gooi je een koortje nog night fort. Want dan, jij weet het niet, hè? Want ik kan natuurlijk zometeen nu gewoon nog een troostprijsje van. Dus ik moet even wachten tot de lijnen vrij zijn. En dan kan ik de getallen daarvoor benoemen. Maar Gina is nog lekker in gesprek met andere Gina. Ja, dat is belangrijk. Dus met haar naamgenoot, om het zo maar even te zeggen. Ja, de telefoonlijnen zijn vrij. En dat betekent dat jullie kunnen bellen voor de troostprijsnummers. Dus heb je kaartje het getal staan 60, 65. Dus 6065. Of 7720. Dus 7720. Dan bel even met het telefoonnummer 0599 313 579.

0: Ja, als goed is heb ik twee mensen aan de lijn. Hallo.
1: Ja, meneer De Groot.
0: Hallo. Hallo, meneer De Groot.
1: Hoi.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, u heeft een kaartje en die heeft u gekocht bij?
1: Die heeft u gewonnen? Nee, bij de deur gekocht.
0: Bij de deur gekocht. En welke nummer staat daarop?
1: De 6065.
0: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Helemaal goed. Hey, ja, en dat betekent een troostprijsje op de valreep. Dus ik heb een fashion check in de aanbieding of een bol.com. Of droge worsten of gewoon drie straatjes super bingo. Of natuurlijk 15 euro.
1: Je moet bingo kaarten.
0: De bingo kaarten. Ja. Volgende week gezellig weer meedoen.
1: Ja hoor.
0: Nou, hartstikke leuk. Die heb ik achter uw naam geschreven. En gaat u terug naar telefonie en dan zorgen wij dat u ze donderdag krijgt. Ja?
1: Is goed.
0: Helemaal goed. Hey, dankjewel.
1: Doei.
0: Doei. En als goed is heb ik nog iemand aan de lijn.
2: Ja, met mevrouw Niesen uit Blijham.
0: Dag mevrouw Niesen.
2: Hallo.
0: Hallo. Nou, leuk dat we elkaar weer aan de lijn hebben. Ja, toch?
2: Ja, ja.
0: Hey, en waar heeft u het kaartje gekocht?
2: Bij de Jumbo.
0: Bij de Jumbo. En welk getal staat erop?
2: 7720.
0: Hey. Hij is ook helemaal oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Welke prijs zou u nog willen hebben?
2: Doe maar 15 euro.
0: De 15 euro, die zet ik erachter. Helemaal goed. Nou, dat is mooi. Dan gaat u terug naar de telefonie en dan zorgen wij dat u die krijgt. Ja?
2: Is goed, dankjewel.
0: Hey, helemaal goed. Fijne avond. Doei, doei.
2: Ja, doei.
0: Nou, dan rest ons nog dat wij eigenlijk zo meteen overgaan. Of niet zo meteen, nu overgaan naar de koffie, de thee en de koek. En dan zijn we er tegen 9 uur weer met een super hoofdprijs natuurlijk van 400 euro. Ja. Daarvoor doen we nog wel even eens een super bingo. Dus tot straks.

0: Ja, je bent nooit alleen inderdaad. Hè? Nee, gelukkig niet. Wij zijn hier met een hele grote crew. We hebben koffie weer op. We hebben alles weer helemaal... zijn we weer helemaal... En ik hoop dat jullie er ook bij zitten. Want wij gaan voor de enige echte super bingo. 400 euro staat er op het spel. Dus dat is nogal wat. Ik win er niet elke zondag. Dus ik zou zeggen, Jan, take it away. Ja, spannend.
1: 77.
0: 77.
1: 77.
0: Vijfenveertig.
1: 78. 90.
0: 90, kijk eens 90. aan.
1: Negenendertig.
0: 67.
1: 21.
0: Nou, dit was dan de eerste trekking. Dat is 77, 45, 78, 90, 39, 67 en 21. De tweede ronde. Het schiet mooi, zou ik zeggen, hè? Ja.
1: Drieënvijftig. 52. 74.
0: 87.
1: Zesenvijftig.
0: 79.
1: 43.
0: Dit waren de getallen in de tweede trekking. Dat is 53, 52, 74, 87, 56, 79 en 43. De derde ronde. Ja.
1: Vijfentachtig.
0: 5.

0: 58.
1: 58.
0: 58. Zeventien.
1: Zeventien?
0: Zeventien. Drieëndertig.
1: Drieëndertig.
0: Drieëndertig. Veertien.
1: Veertien.
0: Veertien. 34.
1: 34.
0: 34.
1: Dit waren de getallen. Oh nee, jij mag in numerieke volgorde. Wij hebben het hele boel in de toe, zo zeggen okay. ze dan, hè?
0: 5, 14, 17, 21, 33, 34, 39, 43, 45, 52, 53, 56, 58, 67, 74. 77, 78, 79, 85, 87 en 90.
1: Kijk eens aan, de vierde ronde.
0: Ja.
1: Negenenveertig.
0: 32.
1: 32.
0: 32. 13.
1: 13.
0: 13. 11.
1: 11.
0: 11. 50.
1: 50.
0: 50. 71.
1: 71.
0: 71. 55.
1: 55.
0: 55.
1: Dit waren de getallen in de vierde trekking. Dat is 49, 32, 13, 11, 50, 71 en 55. De vijfde ronde.
0: Ja.
1: Ja, Emmet had een beetje, hè? Even een slokje.
0: 15. 15.
1: Heel goed, dankjewel. Anders krijg je straks een kriebeltje.
0: Ja. 20.
1: 20.
0: 20. 82.
1: 82.
0: 82. 28.
1: 28.
0: 28. 61.
1: 61.
0: 61. 41.
1: 41.
0: 41. 84.
1: 84.
0: 84. 18.
1: 18.
0: 18. 88.
1: 88.
0: 88. 27.
1: 27.
0: 27. 36.
1: 36.
0: 36.
1: ...73... ...73...
0: ...73... ...30...
1: ...30...
0: ...30... ...51...
1: ...51...
0: ...51...
1: Dit waren de getallen in de zesde trekking. Dat is 18... 88, 27, 36, 73, 30 en 51. En we gaan door naar de zevende trekking.
0: Ja. 75.
1: 75.
0: 75. 8.
1: 8.
0: 8. 29.
1: 29.
0: 29. 54.
1: 54.
0: 54. 64.
1: 64.
0: 64. 19.
1: 19.
0: 19. 60.
1: 60.
0: 60.
1: Dit waren de getallen in de zevende trekking. Dat is 75, 8, 29, 54, 64, 19 en 60. De achtste ronde.
0: Ja.
1: Ja, nou komt de schot in, denk ik.
0: Nu wel, ja.
1: Ja, nu wel, hè.
0: 1.
1: 1.
0: 1.
1: Die wordt wel een klein beetje spannend voor de meeste mensen dan.
0: 48.
1: 48.
0: 48. 70.
1: 70.
0: 70. 86.
1: 86.
0: 86. 23.
1: 23.
0: 23. 26.
1: 26.
0: 26.

0: 6.
1: 6.
0: 6.
1: Dit waren de getallen in de achtste trekking. Dat is 1, 48, 70, 86, 23, 26 en 6. De negende ronde. Nou, het... Ja.
0: 42.
1: 42.
0: 42.
1: 400 euro is natuurlijk ook niet niks.
0: Nee.
1: De dames aan de telefoon, die kijken ook heel erg serieus op dit moment. Dat, zelfs daar stijgt de spanning.
0: 63.
1: 63, zal dit hem wezen?
0: 63.
1: Oh.
0: Nee.
1: Oh, het is hem wel! Daarom keken ze zo serieus.
2: Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telef

0: 1, goedenavond.
1: Hallo, met de Groot, is Groter.
0: Dag, meneer de Groot.
1: Hallo.
0: Hallo. Nou, dat is leuk. Dan belt u voor de Superbingo.
1: Ja.
0: En dan wint u mogelijk zomaar 400 euro.
1: Ja.
0: Ja,
1: en hoe... Voor de week is het nou alweer.
0: Vorige week ook al?
1: Ja.
0: Oh, nou. Dan, ja. En waar heeft u de kaarten dan gekocht?
1: Bij de deur.
0: Bij de deur? Ja. Dus dat is het eigenlijk. Dus dat is de trick. Als je bij de kaarten bij de deur komt, heb je meer geluk of zo?
1: Ja, dat weet je. Nummers moet doen, hè?
0: Ja, de nummers moet doen, ja. Maar ja. Dat is wel heel mooi. Wie wint er nou twee keer 400 euro achter elkaar? Ik niet.
1: Nee.
0: Ik denk niet dat dat in de hele geschiedenis van de bingo gebeurd is, heel eerlijk gezegd.
1: Nee.
0: Nee, tenminste, ik heb nog nooit gehoord en ik zit hier al 22 jaar. Dus ik denk dat dit wel een uniek iets is. Hé, maar zou je mij de getalletjes willen oplezen?
1: Ja, 1, 43, 67, 79, 88, 8, 28, 55, 62, 90, 13, 34, 49, 77, 86.
0: Nou, dan gaan we ze eens even in de computer zetten en kijken wat die ervan vindt.
1: Ja.
2: Deze bingo is...
0: Oh, wat zal die zijn?
3: Congratulations and celebrations.
0: Hij is goed, meneer de Groot.
1: Ja hoor.
0: Nou, dan win je zomaar nog een keer 400 euro.
1: Ja.
0: Dat is toch fantastisch?
1: Ja hoor.
0: Nou, dat is inderdaad nog nooit gebeurd, denk ik, in de hele bingo, zolang ik hier zit.
1: Nee.
0: U bent er een beetje beduusd van, hoor ik wel.
1: Ja, maar ik ben een beetje geluk hebben, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Maar goed, dan nog, weet je wel. Het is natuurlijk wel heel knap dat u twee keer wint.
1: Ja.
0: Hé, wat we gaan doen is, u gaat terug naar telefonie, maar u weet al heel hoe het hele proces gaat. Dus we gaan ervoor zorgen dat de prijs bij u bezorgd wordt.
1: Ja hoor.
0: Ja, en dan wens ik u een hele fijne avond, maar daar ontbreekt denk ik nu niks meer aan, of wel?
1: Nee.
0: Hé, ik wens u een fijne avond.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei.
1: Doei.
0: Nou, dat was meneer de Groot. En die had dus vorige week ook een 400 euro. En deze week weer. Nou, ik vind het wat. Ik vind het
4: helemaal... 21-spel.
0: Oh ja, het 21-spel. Dat was ik alweer vergeten. Hij gaat zo meteen als de lijnen vrij zijn. Ik ben er zelf ook helemaal beduusd van. Het 21-spel spelen. En daarvoor nog even de spelregels.
4: Het 21-spel. Na de Superbingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellen in de uitzending gehaald. Iedere bellen krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Kijk eens aan. En mensen die dus een kaartje gekocht hebben bij Kap of Hilgers, die mogen we even bellen met de studio. Dus heb je nou een kaartje gekocht bij Kap of bij Hilgers, dan bel even met de studio met het telefoonnummer 0599 313 579.

0: Kijk eens aan, we hebben wel telefoon. Er is toch iemand die ons gaat bellen. Hè? Ja, ik denk twee. Zie iemand met twee vingers omhoog.
1: Goedenavond.
0: Onze technicus is met zijn vingers in de war. Die zit volgens mij met de verkeerde knopjes te drukken. Ja, hij begint een beetje te laat. Als het goed is, heb ik een beller aan de lijn. 21 spel. Of niet? Hallo?
2: Hallo, Dagmar.
0: Hallo, Dagmar.
2: Hallo.
0: Hallo, jij gaat lekker meedoen met 21 spel.
2: Ja.
0: Ja, kijk eens aan. En dan hoop ik dat je nog een tegenstander hebt. Hallo.
3: Hoi, met Peter.
0: Dag Peter, de tegenstander van Dagmar. Of ja, of nou ja, dat is een beetje de vraag nu, ja. Of Dagmar de tegenstander van Peter of Peter de tegenstander van Dagmar is. Maar we gaan zo meteen een kaart trekken en dan gaan we even kijken wie het eerste mag beginnen. Dus dan krijgt Dagmar krijgt gelijk al een aas. En hart en aas, dus mag je kiezen tussen 1 of 11?
2: 11.
0: 11. Dagmar heeft dan 11 en dan mag Peter. En die krijgt een hart en 3. Dus dat betekent dat Dagmar mag beginnen, Peter. Dus dan mag jij afwachten wat er dan gebeurt. Ja?
3: Oké. Okay.
0: Goed, Dagmar, dan komt jouw volgende kaart.
4: Een schop en aas.
0: En dan komt er weer een schop en aas bij. En dan moet je weer kiezen tussen...
4: Nee, het heeft 22 nu.
0: Nee,
4: 11.
0: Oh, je mag maar één keer kiezen.
4: Eén keer mag je kiezen.
0: Ja, je hebt gelijk. Dus... Dan heb je 22, Dagmar. Dus dan ben je gelijk al helemaal...
2: Oh.
0: Maar Peter is er nog niet, hè? Want die moet nog 17 halen, hè? Of hoger. Dus Dagmar. Dus ik ga nu naar Peter. Dan gaan we even kijken of die nog iets van boven de 17 kan maken in ieder geval.
4: Ja?
0: Ja.
4: Schoppen 10.
0: En schoppen 10, Peter. Dus dat is al 13. Dus dat schiet al op.
3: Ja.
0: Ja, en dan komt er een hart en vrouw bij. En dan moet ik altijd even spieken. Want op mijn blaadje, dat is dan 2 punten. Dus dan zit je op 15. Dus dat wordt nu best wel spannend eigenlijk, Peter.
3: Ja.
0: Ja, daar gaan we.
4: Ruiten 4.
0: En je krijgt er een ruiten 4 bij. En dat betekent dat je 19 punten hebt. Dus dan mag je een keuze maken.
3: Pas.
0: Peter past bij 19 punten. Nou, dat is heel mooi. En wil je nog een... Jan draait nu de kaart om. Je hebt gepast, hè? Maar weet je wat het getal anders zou zijn?
3: 1.
0: En 3. Dus heel goed dat je gepast hebt. Nou, Peter, je hebt gewonnen. Dus dat betekent dat jij de bingo kaart hebt gewonnen. En dat is natuurlijk heel fijn.
3: Ja.
0: Ja, dan kan je de volgende keer weer meedoen.
3: Ja, zeker.
0: Nou, hartstikke goed. Helemaal goed. En Dagmar, helaas. 22 punten. Ja. Nou, dat geeft niks. Dan wens ik jou in ieder geval heel veel... bedankt dat je meegedaan hebt. En nog een hele fijne avond. En Peter, jij mag nog even blijven hangen. Maar jij gaat terug naar telefonie. En dan zorgen wij dat jij de kaartjes gaat krijgen.
3: Heel goed.
0: Helemaal goed. Hey, doeg.
3: Doei.
0: Ja, en dan zit voor ons de koek erop. In die zin, zeg maar, de bingo is erdoor. Ja. We hebben weer heel veel mooie prijzen mogen weggeven. En dan wil ik ons team bedanken. En dat is dan Gina voor de telefonie. Samen met Wilma. En Wilma die ook nog de regie deed. Techniek was in handen van Simon. Naast mij zit Jan. Dankjewel, Jan.
4: Okay.
0: En mijn naam was Alberta. En ik... tot de volgende keer in ieder geval. En voor nu, bye bye, zwaai zwaai. Doei.

0: Het is nu 10:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Groningen 1.
1: Nu ik ouder word,

0: Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïnse drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: free.
1: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:00. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een